0: Ik ben Alissa Hiepen. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van iDeal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: you used to do.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: King. Dit is het station van Muse. Interpol. Via kink.nl, de Kink app en in

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van een leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink. Dit is het station van Stone Temple Pilots. Editors. De ontvanger via kink.nl, de Kink app en in

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer van Weer Online. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.

0: bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van een basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig, met enkele wolken en 19 tot 22 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink. Dit is het station van Radiohead. Via kink.nl, de Kink app en in

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en

0: evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. En dan het weer van Weer Online. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon, met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
2: Kink. Oh, maandagmorgen.

0: Net 6 uur geweest. Goeie maandagmorgen. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Dit is hem, de no-nonsense ochtendshow van Nederlands Radio. De kickstart van maandag 5 oktober. Ik hoop dat je al een fijne dierendag hebt gehad. En je huisdier ook. Vandaag een prima nazomerdag. In de ochtend is er hier en daar wel kans op een klein beetje mist. Dus daar is de King Miststorm weer. Daarna geregeld zon. Het blijft zon.

De nieuwe van Queens of the Stone Age heet Where the Goth Girls at Goth. Dus een klein beetje Halloween hangt er ook wel omheen. En dat komt goed uit. Het is oktober. Hè? Dat is de maand van Halloween. Dus allemaal weer een pompoen in de voortuin zetten. En hier en daar een spooky versiering in de huiskamer. Nou, het leven wordt alleen maar duurder, toch? Goed nieuws. Als jij je huis spooky wil versieren voor Halloween, je kunt je dit jaar de moeite en daarmee het geld besparen. Want door de warme zomer waarschuwen experts voor een invasie van enorme huisspinnen deze herfst. Echt gezellig, dat is lekker. Deze spinnen, die een pootspanwijdte van 10 centimeter kunnen bereiken, horen bij de snelst ongewervelde dieren ter wereld. En door de versnelde cyclus kunnen de spinnen dit jaar zelfs tot aan de kerst in onze huizen blijven overleven. Als dat geen fijn vooruitzicht is, dan weet ik het ook niet meer. Graag gedaan.

0: Gaat die erin komen? Dat is toch een relatief nieuw nummer. Maar over het algemeen de heel nieuwe nummers... die liggen natuurlijk wel vooraan in... niet in het geheugen, maar die zijn top of mind. Ik heb het over de Kink 1500. Sinds afgelopen donderdag kun je je stem uitbrengen... voor de 1500 beste rock tracks, alternative rock tracks aller tijden. En Yardek, ja, wie weet, New Beginning. Ik zou het wel leuk vinden. Stemmen, jij bepaalt het. Doe je via kink.nl en via de Kink-app. En als je dat al hebt gedaan, dan zou het kunnen zijn... dat ik zometeen 3 liedjes uit jouw stemlijst draai. En als dat zo is en je hoort je naam... dan win je het Kink 1500 t-shirt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen... Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak... Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Het eten is klaar, aan tafel.
18: Zo, dat ziet er lekker uit.
19: Ja,
20: een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
22: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
24: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
25: 7:30. Kink. ANP Headlines.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij uitkeringsinstantie UWV worden mensen met een niet-Nederlandse achternaam gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en 1Vandaag. Het UWV zou er ook niks aan doen. De directeur van een school in Amsterdam heeft de afgelopen jaren voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijfjes van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. De vraag is of al het werk ook is uitgevoerd. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelde gisteravond tegen Servië zijn 100ste interland en zei dat hij trots was. Als klein jongetje zie je Oranje en zo vaak spelen is niet voor iedereen weggelegd. Nederland won met 2-1. En dan het weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat een file van 7 kilometer weer bij de Suurhofbrug. Er wordt via de vluchtstrook geleid vanwege schade aan het asfalt.
25: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
1: Attentie, attentie, John Overbeek.

Ja, jammer. John Overbeek. Drie liedjes uit de stemlijst van John Overbeek hoorden ze juist. Dit was Nothing But Thieves, Overcome. Daarvoor nog Green Day en Depeche Mode. Heeft hij alle drie op gestemd en op meerdere liedjes. En John had tot het einde van die Nothing But Thieves de tijd om zich te melden. Om een gratis Kink 1500 t-shirt in ontvangst te nemen. Heeft hij dit gedaan? Oh. Sorry John, maar ook bedankt voor de lekkere liedjes. Dat hebben we wel. Mocht je dit dan horen, denk je, ja, hallo. Nou, heb je al gestemd? Dan zou het zo kunnen zijn dat zometeen om 19:30 er drie liedjes aan jouw lijst komen. Heb je nog niet gestemd op de Kink 1500, dan is dit een reminder. Doe dat eventjes.

0: gegeven moment is elk liedje een aanrader. Om te stemmen voor de King 1500. Alles wat je hoort denk je van ja, die kan er ook nog bij. Maar het is niet altijd, het is niet altijd makkelijk hoor. Ik krijg een soort van klaagzang van Mike.
1: Ja, Michiel, we weten dat we kunnen stemmen. Maar weet je ook hoeveel werk dat is? Weet je hoeveel liedjes ik door moet pluizen voordat ik überhaupt iets van een lijst kan creëren? Stop met stressen.
0: Sorry, Mike. Ah, je hebt nog eventjes, hoor. Stemmen voor de King 1500 kan nog tot en met volgende week donderdag. Dat is de 15e. Dus er zit ook nog een heel weekend bij. Misschien is dat een moment dat je eventjes ervoor echt voor moet gaan zitten. Ik weet niet of je The Verve ooit live hebt gezien, Michiel, maar dan staat je wat te wachten. Nee, The Verve niet. Richard Ashcroft doet de voorprogramma's van Oasis. En ik ga volgens mij volgend jaar naar Knebworth. Die afspraak staat volgens mij met een collega. En nog een opmerking van Eva. Ik weet niet, zegt ze, of je de Kinker Mixon al hebt laten galmen. Heb ik, maar ik doe het nog een keer. Wat mij betreft kan die. Ik kan het huis aan de overkant van de straat niet eens zien. En ik moet nog met het pontje. Ik had dat je pontje weet je vinden. Dat je niet ineens denkt, daar zal het wel zijn en plont zo in het water ligt. Dat lijkt me niet zo heel fijn. Zegt Eva. Ja, het kan mistig zijn vanochtend. Als de mist optrekt, weer een prachtige nazomer.

0: Zolang je maar Jansen of de Vries heet, is er niks aan de hand. Maar als je een niet-Nederlandse achternaam hebt, dan word je gediscrimineerd door het UWV. Dat zeggen oud-medewerkers, die praten over een giftige sfeer. Bij bedrijven zijn ook heel veel mensen opgestapt. Ronald Remmelswaan heeft de details erover in het ANP-bulletin van 7 uur. Met gelijk erachteraan... Yeah! Vrijdagavond na de waanzinnige, allesvernietigende show van de Wodan Boys en de Zwarte Ruiter mocht ik met Jim Voorwald nog anderhalf uur plaatjes opzetten. En deze viel heel lekker. Sex on Fire, Kings of Leon, hoor je zo meteen. Met gelijk erachteraan de nieuwe van Leap, Bloodlines en ook de Beatles komen eraan. Dus, je hoeft helemaal niks te doen. Gebeurt het van vanzelf. Je krijgt zo meteen sowieso Kings of Leon, Leap en de Beatles. Waar je wel wat voor moet doen, als je dat zou willen, is mij zeggen wat daarna moet komen. Want het liedje daarna staat nu nog helemaal open. Ter discussie, ter invulling. Wat zou jij graag willen horen om je maandag mee te laten beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Laat het me weten. Stuur een bericht met de Kink-app.
1: Kink. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Even bollen.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei,

0: ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land met de uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort. De problemen bij de Suurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file. Vanaf Knoopend Rozenburg een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. King. King's

0: 8 minuten over 7. Goeie maandagmorgen. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Robert is erbij.
4: Hey, goedemorgen, Michiel en alle medekinkers. Week 41 is van start.
0: Robert. Oh, sorry, ik miste de laatste woorden. Ik doe nog één keer, Robert. Dan miste ik wat je als laatste zei. Ik ging dwars door je heen.
4: Hele goedemorgen, Michiel en alle medekinkers. Week 41 is van start.
0: Ja.
4: Weer Schaffendas.
0: Weer Schaffendas, jawel, Lorde. Ik heb Robert afgelopen vrijdag eindelijk ontmoet. Vast medekinker sinds dag 1 volgens mij. En helemaal fijn als ik Blur drive. En dan spreekt hij op zijn prachtige Haagse in Blur met een bakkie Blur. Hij was natuurlijk ook in de zwarte ruiten. Voor de Wodan Boys. Dus ik heb eindelijk Robert ontmoet. Superleuk. Even kijken, ook Roel is erbij. Die luistert vanaf Taiwan op vakantie.
5: Ja.
0: En ik kreeg ook al een foto vanuit Alanya. Daar luistert Koen. En ik zie allemaal veel te veel zon. Het is gegund, hè? Gewoon lekker, eerlijk. Nienke stuurt een prachtige zonsopkomstfoto momenteel mee. En ik kreeg ook al een paar berichten dat hier en daar de Kink Misthoorn niet overbodig is, want het is, nou ja, op sommige plekken dus behoorlijk mistig. Logisch dat dan een misthoorn op zijn plek is. Als de mist is opgetrokken, belooft ons een zonnige en droge dag. Met in het noorden iets meer bewolking en weer een aangename temperatuur, een graad of 21. Yeah.

0: opgevallen. Vraagje van Jeroen. Scharen we de Beatles tegenwoordig onder alternatieve rock? Nou kijk, een Love Me Do of Help hoor je hier niet. Maar bij sommige nummers laten ze toch echt wel heel duidelijk horen dat ze de grondlegger zijn geweest van dingen die later zouden komen. Dus ja, vind ik wel. Ja. A Day in the Life hoor je van de Beatles bij King. Goedemorgen, maandag 5 oktober. Het is de no-nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio. Ja, lekker weer vandaag, dus geniet er nog maar even van. Vanaf donderdag mag de regenjas en een paraplu weer van stal worden gehaald. Dan slaat het weer om naar typisch herfstweer. Met lagere temperaturen, meer wind en ook een grotere kans op regen. De A9 richting Alkmaar is weer open. Die was tijdelijk dicht na een zwaar ongeluk. Moest worden gerepareerd aan het beschadigde asfalt. De andere rijrichting was zondag al vrijgegeven. Verkeer richting Alkmaar moest ondertussen omrijden via de A10. Maar is nu in beide richtingen, dus ook richting Alkmaar, is de A9 weer open. En sinds we 9 jaar geleden massaal moesten gaan lenen, is de totale Nederlandse studieschuld eindelijk iets gekrompen. Met z'n allen staan we voor, heb je even, ruim 28 miljard euro in het krijt bij Duo. Maar dat is wel bijna 1 miljard minder dan vorig jaar. Ook het aantal mensen dat nog een schuld heeft openstaan daalt al 3 jaar op rij. Het zijn nu zo'n 1,5 miljoen oud-studenten. Ondanks die voorzichtige daling blijft de groep die meer dan 50.000 euro terug moet betalen helaas wel groeien. Wat een aantal, hè?
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Nienke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, ook echt zo'n goedemorgen. Echt, dit was een maandagmorgen morgen.
2: Ja, Leiden, hè? Dus 3 oktober gevierd.
0: Ah, kijk. Oh, maar dat verklaart ook. Dan was je dus ook niet in, denk ik, in
2: Zwarte
0: Ruiter vrijdagavond.
2: Nee, klopt. Helaas niet.
0: Krachten sparen.
2: Ja, dat een beetje. Ja, en het begint al op 2 oktober, hè?
0: Is ook wel zo, ja. Heb je een fijne ontzet gehad?
2: Zeker weten, ja.
0: Goed zo. Nee, we hebben het over de Wodan Boys, want daar stuur jij een berichtje over. Wodan Boys speelden dus vrijdag die echt een te gekke show in de Zwarte Ruiter. Dat past allemaal niet, maar dat maakt niet uit. Ze deden het toch. Ja. En vrijdagochtend maakten ze hier ook bekend op de radio. Volgend jaar september, 18 september, doen ze hun grootste show tot nu toe in Amare in Den Haag, King Presents. En de kaartverkoop begint, ik geloof zo meteen om 10 uur.
2: Ja, klopt.
0: Maar jij hebt al, hoe kan dat?
2: Ja, dat was een pre-sale al.
0: Ja, nou, dat is goed. Dus jij bent er sowieso dan bij. Dan zien we je daar in september. En nou ja, met een klein beetje, ik denk dat de bels ook nog in je hoofd aan het nabeuken zijn van het weekend.
2: Ja, dat klopt wel.
0: Wat zou je graag willen horen als Kingstart?
2: Wodan Boys met bels graag.
1: King

0: Vanmiddag zijn ze in Nederland.
1: Welcome to my life.
0: Staan ze in Avans Live. King presents a Simple Plan.
1: Welcome to my life.
0: King-collega Mick Hummel sprak de drummer van de band. Chuck. En deed onder andere een blind ranking van 10 pop-punk tracks. Omdat Mick vindt, net als Chuck trouwens, dat er meer pop-punk in de King 1500 moet. Leuk om te zien. De blind ranking vind je op Instagram. Het volledige interview met Chuck, gedaan door Mick, vind je op King.nl en in de King-app. Komende vrijdag dus in Avans Live. King presents Simple Plan. Leuk bericht op de Wonon Boys track, net aangevraagd door Nienke. Die gaat dus op 18 september volgend jaar, voor alle duidelijkheid, dit jaar kan niet meer, hè, naar Wonon Boys in Amare, afgelopen vrijdag aangekondigd. De kaartverkoop begint om 10 of 11 uur vanochtend. Daar wil ik even vanaf zijn, maar ze had al een pre-sale gescoord. Op een leuk feestje in Amare, stuurt Helene ook. En Robert, ons favoriete agenees, stuurt nog een foto van een filmpje van dat hij in de crowd staat en iemand is aan het crowdsurfen. Even een klein stukje laten horen, want dan, dat is dan weer met dat ze Don't Be Silly spelen. En dat is wel leuk. Ja, je moet het zien hoor, nu gecrowdsurfd, maar dit liedje. Ook al zo'n goed liedje. Ik was er echt verbaasd over de Zwarte Ruiten is een kroeg, niet per se een professioneel poppodium, zou ik maar zeggen. Maar het geluid was goed, jongen. Ja, goed nieuws trouwens ook. We krijgen de opnames van het concert van afgelopen vrijdag van Wonon Boys. Zodra de USB-stick is afgekoeld, krijgen we die. Die laten we dan binnenkort eventjes horen. Dus je kunt het hele concert ook binnenkort nog wel beluisteren bij Kink. Ik mis de misthoorn, dat stuurt Ruud.
2: Komt-ie hoor, komt-ie.
0: Doe me niet moeilijk over. En Tienesplaats vraagt, was jij bij de staatszaterdagavond in Carré? Ja, dat klopt. Wat een ongekend goede. Ik heb twee fantastische shows gezien. Echt, allebei aan het totaal andere einde van het spectrum. Pure rock'n'roll. Big rock in een zweterige kroeg in Den Haag. Wonon Boys. En een dag later de staat in Carré. Je denkt, nou, dat is ook op stand. Maar het echt beuken. En wat een show. Ongekend. Ja, dus ik heb een top weekend gehad. Ik hoop jij ook. En heb je al gestemd voor de King 1500? Dan zou het kunnen zijn dat er zometeen 3 liedjes uit jouw lijst op de radio komen. En dan win je het King 1500 t-shirt.
3: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Half acht. Kink. AMP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het UWV geeft vaker een boete aan mensen met een niet-Nederlandse naam, en die is ook vaak hoger. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Medewerkers van kleur vertrekken zelf ook omdat ze zich gediscrimineerd voelen. JA21 en SGP willen opnieuw versterkte gebedsoproepen van moskeeën beperken. Na een blokkade door de Raad van State is hun voorstel aangepast. Partijen zeggen dat dominees ook geen megafoon gebruiken. En een Amsterdamse schooldirecteur gaf voor zeker €1 miljoen opdracht aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Medewerkers betwijfelen of de betaalde activiteiten ooit zijn uitgevoerd. En dan het weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
16: Kink 1500 voorpret is aan. Want niet alleen is er dan hopelijk bij jou toch al een klein beetje al iets dat er gaat kriebelen, dat je denkt van ik moet gaan stemmen. Maar sowieso, je krijgt elk uur voorpret in de vorm van 3 liedjes uit iemands stemlijst. En als jij die iemand bent en je laat er even van je horen, dan krijg je ook nog een keer het gratis Kink 1500 t-shirt. Romke Wielstra. Hallo Romke Wielstra. Ik heb jouw lijst gezien en die is hartstikke fijn. Ga van oud naar nieuw. Ik ga drie liedjes uitdraaien. Van oud naar nieuw ook een beetje. En als je binnen die drie liedjes even een berichtje stuurt met de Kink-app Romke Wielstra, krijg je het Kink 1500 shirt. Uit jouw lijst zometeen Snow Patrol, Bleach 93 en als eerste Beastie Boys.
13: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

0: Anke, die heeft gestemd op de King 1500. En jij was er al heel snel bij met je berichtje.
1: Ja, dat heb ik in de gaten.
0: En wat een lijstje ook, hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Nieuwe nummers en klassiekers. Ja,
0: hartstikke goed. Hey Romke, gefeliciteerd. 3 liedjes uit jouw lijst. Je bent er op tijd bij. Je meldt je eventjes. Dus jij krijgt van mij het nagelnieuwe King 1500 t-shirt.
1: Nou, ja, super. Hartstikke mooi.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Bijna 7:15. Tijd om net iets slimmer wakker te worden dan dat je de avond ervoor ging slapen. Een heel mooie werd mij dit weekend doorgemaild door Lambert.
3: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
3: 38 of zo, toen ik in de spoorwereld begon.
0: Ah, oké. Okay. Gewoon echt vakkennis, duidelijk. Ja, ja. Ja, dat is een mooie. Je hebt er zelf een soort van headline al bij gestuurd. Hoe oud was jij toen je erachter kwam dat de spoorbreedte voor treinen terug te leiden is op 2 Romeinse paardenkonten? Nou, ik kreeg jouw berichten voor mijn neus toen ik 50 was. Dat ben ik nu, dus ik was 50, maar... De spoorbreedte, dus hoe breed is een spoor, is terug te leiden op de omvang van 2 Romeinse paardenkonten. Lambert, please enlighten me.
3: Ja, toen de allereerste treinen werden gebouwd, toen was het vooral een stoommachine op een kar of een koets eigenlijk. Ja. Dus dat hadden ze een lokale koetsenbouwer. En ja, die bouwde koetsen zoals ze al eeuwenlang werden gebouwd. Namelijk dat de wielen moesten door de gaten of de sleuven in de zandpaden worden kunnen rijden.
0: Ja.
3: Nou, die sleuven die lagen ongeveer zo breed dat de paarden in het midden hun enkels niet moesten verstuiken.
0: Ach, tuurlijk.
3: En dat is terug te voeren op de zandpaden van eeuwen oud.
0: Ja.
3: Tot de tijd van de Romeinen.
0: Alle wegen rijden naar Rome en dat is gedaan door paarden natuurlijk. Ja, ja, ja.
3: Precies. Dus als je een strijdwagen hebt met 2 paarden ervoor, dan heb je 2 paarden konten breed die niet mogen struikelen. En de wielen moeten daar buiten.
0: En daar zijn de afmetingen van het hedendaagse spoor op terug te voeren. Ja, prachtig. Ja. Als je nu de trein pakt, denk eventjes aan 2 paardenkonten. Hey, je hebt een beeld. Maar je doet er ook nog wat anders bij. Dat er dan toch ook wel, en met heel strategische gedachte ook... Niet in elk land een spoor altijd even breed is geweest.
3: Klopt. Dat is een kleine zijsprong. De Spanjaarden
0: een zijspoor,
3: Ja, ja. De Spanjaarden waren ooit door Napoleon flink bezet en daar was huisgehouden. Dus toen de spoorwegen werden gebouwd in het begin 19e eeuw, wilden ze absoluut voorkomen dat dus een leger nog een keer hun land binnen zou komen met de trein. Dus de Spanjaarden hebben toen bewust een andere spoorbreedte gekozen dan de Fransen hadden.
0: Is het wel ooit aangepast? Je kunt tegenwoordig toch gewoon met de trein door heel Europa, toch?
3: Nee, want in Spanje, het hoge snelheidsnet in Spanje is nog wel even breed.
0: Ja.
3: Dus die treinen kunnen ook niet uitwijken. En de Spanjaarden hebben dus een industrie van voertuigen die van spoorbreedte kunnen veranderen. Dus dan schuiven hun wielen een beetje naar buiten of naar binnen.
0: Wauw.
3: En jij was 50 jaar oud toen je hierachter kwam.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Prachtig, ik was vandaag jaar oud. Als je dus nu of wanneer dan ook binnenkort met de trein gaat, kijk even naar het spoor en denk, ja, 2 paardenkonten breed. Het slaat echt ergens op. Ik was vandaag een uitkomen van Lambert. Heb je er ook eentje voor me? Laat het zeker even weten. Stuur hem met de Kink-app naar de studio. En luister elke ochtend 7:15 voor een K-confession.

morgen maandag 5 Rocktober. Romke Wielstra won zojuist het King 1500 t-shirt, want hij reageerde op tijd binnen zijn 3 liedjes uit zijn kieslijst, uit zijn stemlijst. Zometeen om 8:30 weer 3 liedjes, misschien wel uit jouw stemlijst. Heb je al gestemd? Nou, dan hoef je hem achterover te leunen. Nog niet gedaan, dan doe je dat heel snel via kink.nl.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij Kink. Goedemaandagmorgen. Ik was vandaag je oud. Mocht je hem hebben gemist, hij staat inmiddels onder het kopje gemist. Letterlijk ook gemist. Bij Kink.nl in de Kink-app. Lambert die wist te melden dat de breedte van het spoor van een trein is volledig afhankelijk van de breedte van twee paardenkonten. Want de allereerste treinstellen werden gebouwd door koetsierbouwers. De koetsbouwers. En ja, die hadden natuurlijk wel hun afmeting. Waren ze afhankelijk van de breedte van een paard. Wel heel grappig, dat stuurt Jeroen. De breedte van paardenkonten gaat zelfs door in de ruimtevaarttechniek. De boosterraketten van de Space Shuttle konden niet breder, omdat ze per trein worden vervoerd en onder viaducten door moesten passen. Dus ook ja, de breedte van het spoor uiteindelijk dus helemaal terug te voeren op de breedte van een paardenkont, een paardenreet. Een paard heeft geen reet, een paard heeft een kont. Een paard heeft benen, geen poten, ja. Die is dus ook weer terug te voeren helemaal naar de ruimtevaart. Leuk. 8:04, zometeen in het ANP-bulletin praat Ronald Remmelswaan je bij onder andere over hoeveel bushalters er de afgelopen 6 jaar in Nederland zijn verdwenen. En dat is een getal, ik ga niet zo heel vaak met de bus. Dat is waarschijnlijk een van de redenen, want we gaan niet genoeg met de bus. Maar dat is echt heel veel. Hoeveel bushalters zijn er, denk je, de afgelopen 6 jaar verdwenen in Nederland? Dat getal plus meer hoor je in het ANP-bulletin van 8:00. Gelijk erachteraan onder andere Jimi Hendrix en Linkin Park.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
4: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.

0: deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Ja 21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna €1 miljoen hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in een dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. En dan weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk drukke spits, meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk tussen Knoopend Ketelplein en Den Haag-Zuid een 30 minuten. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 2 rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een 30 minuten is de vertraging vanaf Roelof Arendsveen. 3 kwartier extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Hoogrijden. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. 3 kwartier vertraging vanaf Wezep. 9 kilometer file.
5: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
8: Maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: Jimi Hendrix bij Kink en Crosstown Traffic. Oh, kijk nou, kijk nou, kijk nou.
1: 8:08, dubbele tijdsmelding. Mag je was het? Vingers kussen, vloer aan tikken. Iets van een bijgeloof dingetje. Hallo, maandag 5 oktober. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: Sonny Bril hier.
1: Ja, vandaag nog wel hoor. Hey. Hier en daar is er nog een beetje mist, dus... Daar is de kink mist hoor. Als de mist is opgetrokken, ook vandaag weer een zonnige en droge dag. Iets meer bewolking in het noorden, 21 graden. Ook morgen weer 21. Vanaf donderdag gaat de temperatuur wat omlaag en is er wat meer regen. En denk je echt, oh ja, verrek, herfst. Dat is waar ook.
5: Zijn het toch bijna vergeten, mensen?
1: Ik vind dit zo'n... Dit nieuwsbericht, dat zag ik gisteren voor het eerst ergens voorbij komen. En ik denk echt, oh, dit kan het begin zijn van een vreselijk slechte tijdlijn. In Siberië is een laboratoriummedewerker, 28 jaar oud, overleden na een ongeluk met een reageerbuis met daarin bacteriën van de pest. Ja, die ziekte uit de middeleeuwen waar je vroeger over op school over leerde. En vervolgens dacht van, nou, dat bedoelt het al niet meer. Hè? Zo'n 200 contactpersonen zijn uit voorzorg geïsoleerd of worden medisch gevolgd. Niemand heeft nog symptomen, tests zijn negatief, bla bla bla. De pest komt in Nederland al ruim een eeuw niet meer voor. Ik dacht dus veel langer. Dat dacht ik, denk dat is 14, 1500, weet je wel. Toen was dat een beetje klaar, hoor. Kan bij vroege ontdekking wel met antibiotica worden behandeld. Maar dat is het. De headline in Rusland was iemand overleden aan de pest. Had ik niet op mijn bingo-kaart staan, had er ook af mogen blijven. Het Sociaal Cultureel Planbureau vindt dat de overheid mantelzorgers beter moet ondersteunen. Want ja, de combinatie van mantelzorg met werk kan behoorlijk zwaar zijn. Het zou makkelijker moeten worden om mantelzorgverlof op te nemen, zodat je niet hoeft te stoppen met werken om voor een naaste te zorgen. Zo kan je ook voorkomen dat de groeiende zorgvraag te veel op familie en vrienden terechtkomt, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Niet geheel toevallig dat het vandaag wordt geroepen, want over een maandje is de Nationale Mantelzorgweek. Dus vaak zijn dat soort weken gaan wel gepaard met een persbericht erover. Zo werken die dingen nou helemaal, hè? Even kijken,

feest hoor. Een na de andere King Presents. Even kijken, vrijdag is het King Presents Simple Plan. Zondag is het King Presents The Strokes. En eind deze maand King Presents Placebo in de Ziggo Dome. En vlak voor die show is er een nieuwe single uitgebracht. Dit jaar vieren ze het 30-jarig bestaan van de band en het debuutalbum. Eerder dit jaar werd al Recreated uitgebracht. Een heropname van het eerste album, waar ook de huidige tour van is afgeleid. Op het eerste album staat de track HK Farewell. Brian Molko raakte geïnspireerd door het pianomotief dat in die oude track verwerkt zit. En dat werd het startpunt van de nieuwe single. En dat HK Farewell, we weten eigenlijk waar het HK voor staat. Namelijk voor Helen Keller. En zo heet deze week de Kink XL, de nieuwe Placebo. Kink XL. Dit is de

27 oktober, King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ja, gewoon Return to Form, de nieuwe single Helen Keller. Linda zegt, ja, goed gegokt. Die dacht al, dit gaat vast de King XL worden. Wat een ontzettend mooi liedje. Deze hele week extra vaak te horen bij King. Want wij vinden, wij, in al onze onmetelijke goedheid en vriendelijkheid, en nog god, dat zijn we toch sympathiek met z'n allen, vinden dit het beste liedje van deze week. Het beste nieuwe liedje. Fontaine CEO is er meteen bij King. Over goede liedjes gesproken heen. Goedemorgen naar Novastar en Wrong.

0: Ja, leuk. Linda stuurt zojuist een bericht met de kink. Hey, goedemorgen Michiel. Ik hoor steeds liedjes uit mijn stemlijst voor of na het half uur. Ongetwijfeld. Ja, dat betekent dat je waarschijnlijk op Fontaine de Zee hebt gestemd. Hartstikke goed. Maar het is toch echt als volgt. Kijk, de stembussen voor de Kink 1500 zijn geopend. Dus we vragen jou om te laten weten aan ons wat jij de beste liedjes ooit gemaakt vindt uit de alternative rock. Dat doe je via kink.nl, via de Kink app. En elk uur rond het half uur, dat is zometeen na de ANP headlines van 8:30... draaien we 3 liedjes uit 1 iemands stemlijst. En die naam noemen we er ook echt bij. En als dat zometeen dus jouw naam is, heb je de 3 liedjes uit jouw lijst de tijd om een berichtje te sturen. En dan krijg je het nagelnieuwe Kink 1500 t-shirt. Want we hebben een hele, ach man, er is een hele lijn uit. Crazy. Met t-shirt, sweater en ja, die ga ik vandaag even bestellen. Dat doe ik gewoon. Een heel tof trainingsjackie. Een Kink trainingsjackie. Een zwart jack natuurlijk, met op de mouwen een witte streep. Want zwart-wit. Kink op de borst en een grote K op de rug. Ja, het Kink Special K Training Jack. Ja, dat ja. Je kunt het bekijken en bestellen via kinkstore.nl. ANP Headlines, dus van 8:30 hoor je zo meteen. En gelijk erachteraan misschien wel 3 liedjes uit jouw stemlijst.
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
10: Oh.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant.
10: Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Half negen. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De markt voor middelbare schoolboeken werkt niet goed, zegt het ACM. Leerlingen moeten vaak een papieren en een digitaal boek aanschaffen en boeken kunnen vaak niet herbruikt worden. Scholen klagen dat ze maar een beperkte keuze hebben. In 6 jaar tijd zijn er 1100 bushaltes verdwenen. Vooral mensen in dorpjes moeten langer lopen of fietsen voordat ze de bus kunnen pakken. Die slingert niet meer door het dorp, maar rijdt er langs. En de UWV-top biedt excuses aan voor discriminatie. AD en Eén Vandaag ontdekten dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller boetes kregen. Binnen het UWV loopt een onderzoek. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland vanochtend. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is een kapotte vrachtwagen tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer file, een half uur vertraging. Ook een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Een botsing met 2 auto's geeft 8 kilometer file. Verkeer kan omrijden via Wassenaar, via de A44. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afrit Tolen en Hoogrijden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Grijsoord. 9 kilometer file door een autobrand, 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En door een kapotte vrachtwagen dan weer op de A32. Meppel richting Heerenveen, een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 5 kilometer file.
16: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
19: Attentie, attentie. Is jouw naam Niels Krikken? Dan ga ik 3 liedjes uit jouw lijst draaien. En beste Niels, dan heb jij gedurende die 3 liedjes... van The Killers, Wet Leg en Bowling for Soup. Lekker. De tijd om even een bericht te sturen met de Kink App. Als je dat op tijd doet, krijg je van mij het nagelnieuwe Kink 1500 t-shirt.
16: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Hallo? Hallo? Niels? Niels Krikken?
1: Heb zich niet gemeld. Helaas, wat een leuke bloemlezing uit de lijst van Niels Krikken. 1985 van Bowling for Soup, Shares Long van Wet Leg en When You Were Young van The Killers. Dat album sowieso, Sam's Town, de tyfus en de tering erbij. Wat een ontzettend goed album. Hij heeft gestemd voor de King 1500. Die drie liedjes staan in zijn lijst. Drie liedjes ook dus gedraaid. En had hij binnen die drie liedjes een berichtje gestuurd, dan had hij het gratis King 1500 t-shirt gekregen. Aber leider, oder? Wil je nou ook zo'n shirt? Je kunt het kopen, dat sowieso. Via kingstore.nl kun je shirts, sweater en nagelnieuw trainingsjackie kopen. Ik zeg heel vaak nagelnieuw de laatste tijd. Kopen allemaal King 1500. Via, niet doen? Oké. Via de kingstore, kingstore.nl. Maar je kunt het shirt dus ook winnen. Heel simpel, je hoeft niet. Ik vind het leuk, hè? Er komen heel veel berichten binnen van mensen die even een screenshot sturen. Kijk, ik heb gestemd, de bevestiging doorsturen. Hoeft allemaal niet, maakt niet uit. Als je stemt, dan is het hier binnen Kink. Het is niet zo dat we dan eerst aan de afdeling accountant moeten of zo van de Marcus moet de stemlijst zien. Kan daar home bij. Ik kan gewoon precies zien wat er is gestemd. En als je hebt gestemd, dan kan het dus zomaar zijn dat er ineens drie liedjes uit je lijst worden gedraaid. Dat doen we elk uur op het halve uur tijdens alle gepresenteerde programma's. Dus door de week van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. In het weekend zelfs tot middernacht. En als je dan op tijd reageert, krijg je het Kink 1500 t-shirt. Ik vind wel dat er nog iets. Ik ga het nog een keer opnieuw instarten. Want ik kan dus ook zien wat er is gestemd. En ik vind dat Weezer nog te weinig wordt gestemd. Zo. Say It Ain't So bijvoorbeeld. Luister nog eens een keer. Say It Ain't So is zo'n waanzinnig, waanzinnig goed liedje van de Blue Album. Island in the Sun is leuk, hè? Hip, hartstikke lachen, maar durf eens wat dieper te duiken in de krochten van de hersenen van Rivers Cuomo. Dit is Will We Are So Be Strangers, Weezer.

0: Han in Tuk. Stent voor een hand in de zak. Hand in my pocket, Alanis Morissette. 9:10. Erik Kortons meteen op de radio. Nou, ik was echt een beetje... Ik had een beetje puppy eyes dit weekend. Hij postte, zonder enige aanleiding, denk ik ook, heel lief berichtje op zijn Instagram over hoe fijn hij het samenwerken vindt met me. Nou, dat is geheel wederzijds gelukkig, anders was het een beetje pijnlijk geweest. Dat ik zeg, nou, ik weet niet of jij het over hebt, gek. Maar Erik is zo meteen 3 uur lang op de radio. Die begint ook weer met de King 90's Break. En heeft ook 3 kieslijstjes, misschien wel voor jou. Dus ook weer kans op het King 500 t-shirt. Maar voor het zover is, eerst... En ik kreeg vanochtend al een berichtje binnen van... iemand die daar vanavond heen gaat. Theo. Die gaat vanavond naar Band of Horses. Geen mooier idee, zegt hij, om mijn dag met hen te beginnen en te sluiten. Nou, sluiten gaat dus lukken, want ze staan vanavond in de Roma in Antwerpen. Anvers. En de dag begint er ook mee, want ik ga dus iets draaien van Band of Horses. Ze komen ook nog naar Nederland trouwens. 17 oktober staan ze in de Oosterpoort in Grun. Een van de allergrootste hits is The Funeral. En dat klinkt natuurlijk best wel groots en ingrijpend. Maar het gaat helemaal niet per se over een begrafenis aan zich. Waarover dan wel, zul je je afvragen. Nou...
1: Veenstra vertelt.
0: Sommige mensen kijken het hele jaar al uit naar de donkere dagen. Alle feestdagen, yay! Van Halloween naar Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Heel gezellig. Maar het moet ook heel gezellig zijn. Ben Bridwell, die had daarom juist een hekel aan die dagen. Want het moest gezellig zijn. Hij had een hekel aan die sociale verplichtingen. De druk dat oudjaarsavond de beste avond van je leven... of in ieder geval het jaar moet worden. Of dat je met Kerst ineens verplicht gezellig bij elkaar zit. Hij omschreef zichzelf in die tijd dan ook altijd als behoorlijk pessimistisch. En toen hij daar een nummer over schreef... stopte hij erin nog iets veel persoonlijkers in. De gedachte over sterfelijkheid. En waarschijnlijk ook iets uit een liefdesrelatie waar hij toen in zat. Jaren later zei hij dat hij een deel van zo ver had weggestopt... dat hij het gelukkig nog wel steeds met plezier kan spelen, dit nummer. Dus nee, het gaat niet per se over een begrafenis. Het gaat wel over de grafstemming die je misschien soms hebt met feestdagen. En uiteindelijk vanuit de hekel die Ben Bridwell, de frontman van Band of Horses, heeft... aan die feestdagen en die verplichte gezelligheid... ook diepere vragen als, ja, van ja, wat heeft het überhaupt van zin? En dan kom je al snel aan de zin van het leven en de sterfelijkheid van de mens. En dan zit je toch alweer op een begrafenis.

0: vanavond in Antwerpen. Zullen we gaan? Gewoon doen? Waarom ook niet? Band of Horses en The Funeral Bacon. Over, wel grappig, de grafhekel aan verplichte gezelligheid bij feestdagen.
1: Oh, leuke kerst. Waar gaan we het vieren? Nemen jullie de gourmetset mee?
0: Ah! En een prachtig liedje natuurlijk. Mag ook wel in jouw stemlijst, hoor. Ja, kijk maar, joh. King.nl, stem voor de King 1500. Zometeen Erik Cortone op de radio. Die begint ook vandaag weer met de King 90s Break. Drie tracks uit de jaren 90. Ze zitten verstopt in deze zin. Ah, die is heel makkelijk. In het grote Weidse Open adoreerde Ava het geluid dat jij alleen kunt horen. Welke drie liedjes zitten in deze zin verstopt? In het grootste Weidse Open...
2: Hallo?
0: Adoreerde Ava het geluid dat jij alleen kunt horen. Die drie tracks zo bij Erik.
3: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: salon gedumpt.
1: Je moeder wel.
2: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Rellonswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Die zegt ook dat de prijzen al 7 jaar te hard stijgen. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en EenVandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'ers spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 4e beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. En dan weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorinchem. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg, 3 kwartier vertraging.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink 90s break.
11: Goedemorgen, het is maandagmorgen. Het is tijd voor de eerste Kink 90s break van deze week. Ben je er klaar voor? Ja, toch? Ja, mocht je me gemist hebben, komt hier in het grootse Weidse Open. Adoreerde Ava, het geluid dat jij alleen kunt horen. Zo dan. Die staat even als een huis op deze maandag. In het grootse Weidse Open. In het grootse Weidse Open. Adoreerde Ava, het geluid dat jij alleen kunt horen. Jesse, Merle, die hebben het sowieso goed. Als jij denkt, waar gaat het over? Deze 3 platen.

Ava Adore of Ava Adore, Smashing Pumpkins, the sound that you only can hear, Nou, anyway, en Into the Great Wide Open maakte het in het grootste wijdse open adoreerde Ava of Eva het geluid dat jij alleen kunt horen. Jesse Merle, hartstikke goed gedaan. Er waren nog een paar goeie en ook een aantal die daar 2 uit 3 hadden. Nou, het blijft toch een leuk spelletje. Goedemorgen, het is maandag. Welkom bij weer een nieuwe editie van het programma. Komende 3 uur goede muziek met onder andere de Cult King. Maar eerst 10 over 10, dat is het nog lang niet. Maar deze mannen...

0: favorite toy van Foo Fighters hoorde je Window. Zometeen hier op Kink onder andere Limp Bizkit, Kingfisher en Youngblood.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Vaarwel, zal deringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
19: Als ik zeg The Offspring, Youngblood en Limp Bizkit, zullen er ongetwijfeld meerdere zijn die denken, hé, dat zou wel eens mijn stemlijst kunnen zijn. Misha Koelewij, die in jouw lijst hebben we geplunderd. Dus als je zit te luisteren, stuur even een appje, krijg je een Kink shirt.
18: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.
20: Guten Tag, lieben Glauben.

0: Zometeen hier op Kink, onder andere Vampire Weekend, Nothing But Thieves en Guns and Roses.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
7: Shape the future with confidence. EY.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Ik ook niet.
14: Verzekeringsgedoe? Nee, joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
16: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority.

0: gedaan om de huiscrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Veilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers en dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen en bedrijfsleiders. Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbanken Nederland. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. En dan weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
2: Met zometeen Guns N' Roses. Vampire.

ik kom uit Oosterbeek. Dat ligt onder de rook van Arnhem. En ik zeg altijd Guns N' Roses. Maar in Arnhem, heet het dan gewoon Guns N' Roses. Hé, had je gehoord die nieuwe van Guns N' Roses? Hartstikke goed, man. Die heet Don't Cry. Don't Cry van Guns N' Roses. Dus hoorde je hier op Kink. Nou ja, zo heeft iedere plek waar je dan wel vandaan komt, wel zijn eigen accenten, zijn eigen eigenaardigheden. Zometeen Kings of Leon, de Spits. Maar eerst die ongelooflijk fijne nieuwe Nothing But Thieves. Die heet nog steeds A Different Kind of Happiness.

0: van Pom. Blijft een lekker liedje hoor. Lekker bandje uit Amsterdam. Timmert lekker aan de weg. Komt volgens mij binnenkort nieuw materiaal aan of iets dergelijks. En daar zitten we nu alweer rijkhalsend naar uit te kijken. Daarvoor Notion Kings of Leon. Zometeen. Hier op Kink. Pearl Jam. Volbeat. En in 1970 komt het derde album uit van een band. Die daarmee de wereld verrast. En waarom vertel ik je straks.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, Zonneplan.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19.

0: 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
1: De stemlijst van Danielle van Hees. Die houdt in Pearl Jam, Volbeat, Depeche Mode. Die ga je nu achter elkaar horen. Danielle, als jij het hoort of je kent Danielle van Hees en je zit tegenover je en ze luistert niet, geef je even een por. Laat haar even appen. Voor je het weet heb je een King shirt in huis.
0: King 1500. Jouw stemlijst. Kink.

ik luister hoor. Kom maar door met dat shirt. Nou, bij deze Danielle van Hees, gefeliciteerd. Het waren jouw drie platen die we uit jouw stemlijst voor de King 1500 hebben gehaald. En daarmee verdien je een gloednieuw King shirt. Het is vandaag 5 oktober, lieve mensen. Nieuwe maand zijn we vorige week ingegaan. En het is nu al feest. Tenminste, het is al echt zo'n oktobermaand wat mij betreft. Gekke, zonnige momenten afgewisseld met... nou ja, van alles en nog wat qua weer dan. Maar

zomer te hangen. Zoals oktober dat ook hoort te doen. Goed, 5 oktober is het dus. In 1966, want ik neem je even mee naar het verleden. In 1966 wordt er in Londen besloten om een bandje te vormen. Noel Redding, Mitch Mitchell, Chess Chandler en James Marshall Hendricks vormen samen de Jimi Hendrix Experience. Nog geen 3 jaar later klapt de band uit elkaar. Tenminste, klapt de band en gaat de Experience uit elkaar. Maar Hendricks gaat natuurlijk nog verder. Dat was in 1966. Dan, in 1970, op 5 oktober, komt het album Led Zeppelin 3 uit. Led Zeppelin 3. Dat is een verrassing. Derde album van de band. Het staat vooral bekend om de single Immigrant Song, die je zo meteen gaat horen. Na de officiële break-up in 83 kwam de band al wel meerdere malen weer bij elkaar. Maar op 5 oktober 1999 kondigt frontman Roger Daltrey aan dat The Who officieel terug is. Dat was de tweede band uit die tijd waar ik het met je over wilde hebben. Dus eerst Led Zeppelin, dit is The Who. Sindsdien is die formatie meerdere malen op tournee geweest. Zelfs nieuwe albums uitgebracht. Ja, ik ben nooit oud. En dat geldt voor de mannen van Led Zeppelin ook. En voor mij ook, want ik vind dit nog steeds supergoed. Van Led Zeppelin 3, Immigrant Song.

0: Als je blijft luisteren, en dat doe je, jawel, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik gewoon zeker. Kaiser Chiefs, The Cure, Gaslight Anthem en De Staat. Zie je wel, je blijft luisteren. Ik zei het toch?
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Rellenswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim €18.000. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. 2 wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. 10.000 mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. En in Nederland haalt een brillenketen al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen, waarmee je stiekem kunt filmen, voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En dan weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

hebben iets met getallen, die mannen. Die Brian Fallon en consorten van de Gaslight Anthem. Deze heet 45. Het gaat natuurlijk over het singeltje. Het singeltje wat heel belangrijk was in de rock'n'roll toen die uitkwam. Toen konden mensen zich een singeltje veroorloven. En dan hoefde hij niet een heel album te kopen. En dat gaf de muziek een enorme vlucht. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld de 59 Sound uitgebracht. Wat dan ging over het geluid van een 59, een gitaar uit 1959. Maar ook over een Cadillac uit 1959. Goed, ze hebben iets met nummers. Daarvoor Freedom van de Staat. Die afgelopen zaterdag een ongelooflijk optreden hebben gegeven in Carré. Zometeen Garbage en Kaiser Chiefs, maar eerst The Cure en Boys Don't Cry.

0: Drugs heet Who's That. Zometeen, het eerste album van Oasis. Weet je de titel? Ja, vast wel. In de Kink album Top 1000 Classic. Had overigens niet veel gescheeld of deze had totaal anders geklonken, die plaat. Waarom? Dat hoor je zo. Kink.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Deze week in de bonus. AHA Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Als jij nou Richard Feninga heet en je hoort zometeen Garbage, Kaiser Chiefs en The Cure en je denkt, hey, wacht eens even, dat is mijn stemlijst voor de Kink 1500, dan kan dat kloppen. Dat hebben wij even leeggeroofd voor de komende drie platen. Als je dit nou hoort, stuur me even een appje. Voor je het weet, ben jij de eigenaar van een gloednieuw Kink-shirt.
12: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Ik ben er. Nou, bij deze gefeliciteerd, Richard. Je krijgt van mij een fantastisch mooi nieuw Kink-shirt. Cadeau.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: Definitely Maybe. Dat is de titel. Waar sommigen van jullie misschien even naar aan het zoeken waren toen ik vroeg wat was de titel van het eerste album. Van Oasis. Definitely Maybe. Uit 1994 alweer. Staat op 167 in de Album Top 1000. 57 plaatsen gedaald. Het was nu heel veel. Tenminste in de Top 1000. 167 is nog steeds een mooie positie. Want er staat nogal wat van Oasis in die lijst. Even een paar dingen over deze plaat. Het is het debuutalbum dus. Was in eerste instantie een absoluut drama. Nou is de band sowieso aardig omgeven met drama zo hier en daar. Maar ze gingen eind 93 de studio in. Klikte totaal niet. Volgens de gebroertjes Gallagher klonk alles te plat, te clean. Het is niks, het is flauw, het slaat helemaal nergens op. Kappen maar. Na heel veel telefoontjes heen en weer werd de beslissing genomen om alles in de prullenbak te flikkeren en helemaal opnieuw te beginnen. En dat werkte. Tweede ronde opnames werden gehouden in een studio in het zuiden van Engeland. Daar kon je alleen maar naartoe met een boot. Dat gaf de mannen van Oasis een beetje het gevoel dat ze op zomerkamp waren. En ze sliepen ook echt in een slaapzak op de grond. Ze waren wel vaak dronken en onder de invloed van allerlei andere middelen. Maar dat hielp blijkbaar alleen maar. Noel Gallagher heeft alle nummers op het album geschreven. Had daar niet echt een strak idee over. Hij schreef gewoon over de dingen waar hij mee bezig was. Shagging, drinking en taking drugs. Oftewel, neuken, drinken en drugs gebruiken. Debuutsingle Supersonic werd in een half uurtje op papier geklapt. En Live Forever was een reactie op Kurt Cobain, die het nummer I Hate Myself and I Wanna Die schreef. Toen hadden die Engelsen zoiets van, oh ja, dat kunnen wij beter. Live Forever, gaan we dat doen. Definitely Maybe, dus van Oasis uit 1994, is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Rock'n'Roll Star, maar eerst Supersonic.
1: Kink Album Top

Morgen natuurlijk een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. No need to argue. Nee, daar gaan we niet over steggelen. Want morgen is het de beurt aan de Cranberries. This is the Haunted Youth. Don't forget me.

0: Ik wens je zometeen heel veel plezier bij Isabel. Ik ben even weg. Ja, maar ik ben er morgenochtend weer. Heel simpel, gewoon om 9 uur. En jij ook. Ja toch? Tot morgen. Hoi.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Even bollen. Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en 1 Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim €18.000. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. En dan weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: Ander woord voor Achilleshiel. Kryptonite. For
2: 3 doors down.

Presley. Alweer maandagmiddag. Kink. Hey, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Hele fijne maandagmiddag. Hoe was jouw weekend? Nou, de mijne was echt heerlijk wederom. Genoten van het fijne weer. Mijn hele terras helemaal opgeruimd. Was ook heel hard nodig. Maar daarna was het ook weer veel te snel voorbij dat weekend. Maar ook wel weer blij om hier bij Kink te mogen zijn. Met een hele mooie lijst Alternative Rock. Het is maandag, dus we gaan een beetje rustig opstarten. Toch, vind ik. Wat dacht je van The Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue?

0: stembussen voor de Kink 1500 die zijn geopend. En als je stemt op de Kink 1500, dan maak je ook nog eens keer kans op een gloednieuw Kink t-shirt. Ja, we hebben hele nieuwe mooie shirts, allemaal ter ere van de Kink 1500. Te kopen in de Kink Store, maar dus ook Kink Store, rustig praten Isabel. Maar dus ook te winnen als je stemt. En zometeen ga ik hopelijk iemand blij maken met zo'n Kink shirt.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Twan Meerdijk, jij maakt kans op zo'n Kink 1500 t-shirt. Je hebt gestemd op onder andere Green Day met Jesus of Suburbia, Personal Trainer met The Laser en Metallica met The Unforgiven. Als je mij een appje stuurt voordat die 3 platen voorbij zijn, lieve Twan Meerdijk, dan is dat Kink t-shirt van jou.
20: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Jesus of Suburbia van Green Day. En lieve Twan Meerdink, jij had gestemd onder andere op Green Day, Jesus of Suburbia. Ook op Personal Trainer, The Laser en Metallica, The Unforgiven. Die tracks heb ik net alle drie gedraaid. En ik ben heel erg hard aan het speuren in de Kink-app. Maar ik zie helaas nog geen reactie van je. Dus ik ben bang dat het Kink-t-shirt aan je neus voorbij gaat. Maar ik blijf nog heel even kijken. Dus stel dat ik hem zo meteen nog binnenkrijg, dan ga ik je alsnog blij maken. Want het is maandag, we zijn nog allemaal niet zo snel. Dus ik ga een beetje coulant zijn. Ja? Oké, over het stemmen voor de Kink 1500. Iemand die vroeg aan mij van ja, hoe oud moeten de tracks zijn of hoe jong moeten ze zijn? Nou, dat maakt in principe eigenlijk helemaal niet uit. Oud of jong, het kan allemaal. Je kan ook allerlei dingen zelf toevoegen. Dus als jij bijvoorbeeld wil stemmen op een hele nieuwe, zoals van Phoebe Bridgers, The Lost Boys, dan ken daar gewoon.

0: Oeh, de nieuwe van Placebo. En de nieuwe van Queens of the Stone Age. Ja, ik vind het echt om je vingers bij af te likken. Ik ga ze zo meteen voor je draaien. Ook een klassieker van The Verve, Bittersweet Symphony. En ook weer eens een oudje van Nothing But Thieves. Zometeen hier op Kink.
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
9: Maak er een pot.

0: facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas en op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat het vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden en dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. En dan weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
10: Bevrijding uit de duisternis. The Cave. Mumford & Sons.

0: Kink.
1: Hi, Isabel hier tot 3 uur op Kink met weer een hele gezonde portie alternative rock. Oud, maar ook nieuw. En het is nu ook tijd voor een nieuwe. Een nieuwe van een niet-nieuwe band. Integendeel zelfs, deze gasten die draaien al dik een jaartje of 30 mee. Zijn allerlei verschillende fases doorgegaan en ik ben opnieuw verliefd geworden. Op 30 oktober dan komen ze met een nieuw album, dat heet Perfect, met CTH aan het eind. En dan weet je waarschijnlijk al over welke band ik het heb. Queens of the Stone Age natuurlijk. Ze hebben al een aantal singles uitgebracht van dat album wat op 30 oktober verschijnt. En de nieuwste daarvan is Where the Goth Girls At. Ja, ik zei het net al. Totally opnieuw in love met Queens of the Stone Age.

0: Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary. En vandaag, 5 oktober 1966, kwam Jimi Hendrix samen met Mitch Mitchell en Noel Redding voor het eerst samen om te spelen en te repeteren. En ontstond dus de Jimi Hendrix Experience. Vandaag dus in 1966. Zometeen, op 5 oktober 2026, hoop ik weer iemand blij te kunnen maken met een gloednieuw Kink-t-shirt. Iemand die heeft gestemd voor de Kink 1500 en daar onder andere heeft ingezet The White Lies, Tribe Called Quest en Billy Talent. Als jij nou denkt, hey, die had ik ook in mijn lijstje, dan zou ik extra goed opletten als ik jou was.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Door mijn namen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
9: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Selena Dame, dank je wel voor het stemmen voor de Kink 1500. Wat heb jij onder andere in je lijst gezet na The White Lies met Death, A Tribe Called Quest met Can I Kick It en Billy Talent met Fallen Leaves? Die drie ga ik nu draaien, Selena Dame. En als jij mij dan nog even een berichtje stuurt, dan krijg jij voor mij of van mij als dank een Kink T-shirt. Ik hoop je zo meteen te treffen in de app.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Je zat bovenop je telefoon en je reageerde gelijk toen je jouw tracks hoorde en jouw naam. En dat levert jou een heel mooi, prachtig Kink t-shirt op. Top gedaan. Hier ben ik heel blij mee. De Kink XL van deze week. Goh, heerlijk. Placebo, Helen Keller.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.

0: Nederlandse cloud surfers. Zometeen, ook uit Nederland, heb ik onder andere Higpi voor je. Verder ga ik muziek draaien. Nieuwe muziek van Radio Free Alice. Ook Supergrass onderweg en Faster the People.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Odido. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
12: Oh. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
20: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
20: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
23: 2 uur. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. 2 uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelde op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk. En dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in één seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak, vlakbij het stadion. En dan de weer van weer online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler.
23: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.
0: Absurde gesprekken opvangen tijdens een feestje. Do you want to? Van Ferdinand.

applausje voor Supergirls en Pumping on Your Stereo. Ja, ja. Zeg, luister. Een tijdje geleden heb ik LaGrange gedraaid van ZZ Top. En toen heb ik iets gedaan omdat ik in tijdnood zat. Ja, ik moest gewoon goed uitkomen voor het nieuws. En ik had een beetje te veel gepraat. En toen ben ik dus door het intro heen gegaan van LaGrange van ZZ Top. Ik weet het. Daarom ga ik dat nu goed maken. Ik ga hem zo meteen helemaal draaien zonder gelul er doorheen. Na de figure 8 van Bleach 9-3.

0: 3 nieuwe artikelen in de Kink Store. Een t-shirt, een sweater en een trainingsjack. En dat allemaal ter ere van de Kink 1500. En in het ontwerp van deze nieuwe merch-artikelen staat natuurlijk onze Special K centraal. Maar verder staan er ook allerlei artiesten op met de iconische 1500-hits. In de store dus, maar je kan er ook eentje krijgen als je hebt gestemd op de Kink 1500. Zometeen mag ik hopelijk weer iemand blij maken met zo'n prachtig mooi t-shirt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
16: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
18: Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Nikita Stevens, jij maakt kans op zo'n Kink 1500 t-shirt als je mij tenminste een appje stuurt binnen de volgende 3 tracks. 3 tracks die jij in je lijstje hebt gezet. The Killing Moon van Echo and the Bunnymen. The 75 met Chocolate. En Foo Fighters met Everlong. Nikita Stevens. Ik zou zeggen, klim in die app en stuur me een berichtje. En hopelijk kan ik jou zometeen blij maken met zo'n prachtig mooi t-shirt van Kink.
18: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Ik krijg een appje van Elwin Stevens. Die zegt: Nikita Stevens, dat is mijn moeder, dat is mijn moeder, dat is mijn moeder. Alsjeblieft, geef zo'n t-shirt. Ze kan niet reageren, ze ligt in de tandartsstoel. Ja, maar zo zijn de regels niet, hè? Nee, de persoon zelf, die moet een appje sturen. Maar ik ben de rotste niet. Elwin, als jij echt aan kan tonen dat Nikita jouw moeder is, gaan we het regelen. Dan krijgt zij van ons zo'n Kink t-shirt. Leuk dat je luistert naar Kink. We gaan lekker door nu met Block Party en Banquet.

0: Ik vond het weer leuk om deze maandagmiddag met je door te brengen op Kink. Ik hoop jij ook. Morgen ben ik er weer vanaf 12 uur. Ik hoop je dan ook weer te treffen. En zometeen heel veel plezier bij Stefan. Bye bye.
1: Kink. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in een Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9 sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
4: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Wolfmother. Eerst R.E.M. en What's the Frequency, Kenneth?
2: Kink.
5: Oh, wat een dag.

vanmorgen toen ik de deur uitstapte voor het eerste jaar dat ik voelde dat er een klein blosje op mijn wangen kwam vanwege de temperatuur. Dus ook aan de nazomer komt een eind. Kio hoorde je op King, That's Me. Mijn naam is Stefan. Youngblood hoor je zo. Na Madness en Embarrassment. Dit.

0: Maandagmiddag, mocht je nog werkontwijkend gedrag willen hebben. Kan ik goed begrijpen. En je hebt nog niet gestemd op de Kink 1500, doe dat dan vandaag. Kink.nl/stem kun je meebepalen wat de beste alternative rock tracks aller tijden zijn. Over 2 weken hoor je die dan voorbij komen in de Kink 1500. En als je dat doet, maak je meteen kans op een nagelnieuw t-shirt. En het heeft met je naam te maken. Je hoort zo hoe en wat. Net als muziek van de Smashing Pumpkins en ook Muse. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5 Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Als je gestemd hebt, dan zou het zomaar kunnen dat je je naam namelijk voorbij hoort komen op de radio. En als jouw naam genoemd wordt, laat het dan zo snel mogelijk weten. Stuur een berichtje via de Kink-app, dan kan dat Kink 1500 shirt van jou zijn. En het allermooiste, je krijgt ook nog 3 tracks uit jouw lijstje. Dat is in dit geval het lijstje van Rens Kezer. Dus Renskezen, je krijgt sowieso 3 liedjes uit jouw lijstje. Maar app je ook binnen die 3 liedjes, dan win je ook dat King 1500 shirt.
1: King 1500, jouw stemlijst.

lijstje van Rens. Met erin de Smashing Pumpkins, Sherub Rock, hoorde je ook Muse en Kaiser Chiefs staan in zijn lijstje. Zijn naam genoemd, maar niet op tijd gereageerd via de Kink-app. Dus het shirt gaat door naar volgend uur. Misschien is dan wel jouw naam aan de beurt. Moet je wel gestemd hebben op de Kink 1500. Kink.nl/stem om kans te maken op dat nieuwe Kink 1500 shirt. Zometeen Fontaine's DC, now Raise a Light and America.

0: How soon is now van de Smiths. Dit is Kink.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Bijna 4 uur, dus zometeen het ANP-nieuws. Daarin, nou ja, ik dacht, alle Nederlanders die houden van sparen. Toch, dat dacht ik. Gratis dingen, koopzegels, voetbalplaatjes. Zelf ben ik op dit moment voor messen aan het sparen. Maar sommige spaaracties, niet iedereen is er even blij mee. Je hoort het zometeen dus in het ANP-nieuws. Daarna The Cure. Essence.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
13: & De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Zo hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moet worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En de activisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert-Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het best om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Knopend Waterberg en Hoenderlo. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg. Flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en A65. Dan de A59 tot slot Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
11: Hey, zometeen krijg je de Cure. Eerst Evanescence en Lithium.

0: Future en Love Song. Dit is King. Zometeen hoor je ook de Cranberries. Zometeen ook die nieuwe van Royal Blood. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 5 oktober is die datum. En die zullen we in ons schriftje moeten schrijven. Want het kabinet wil graag dat scholen het telefoonverbod uitbreiden. Op dit moment is het advies om telefoons in het klaslokaal zelf te verbieden. Maar het kabinet adviseert om vanaf 1 januari de telefoon ook gewoon de hele dag in de kluis te houden. Dus ook tijdens de pauzes, niet in die hand, gewoon ergens wegstoppen. Zal voor sommige jongeren wel even wennen zijn om dat ding niet in hun hand te hebben. Verder zijn vandaag de Michelinsterren uitgereikt. Ik heb er gewoon weer geen gekregen. Zo mijn best gedaan. Dit weekend nog een heerlijke diepvriese pizza opgewarmd. Maar weer geen Michelinster. En het gaat over de Wetapunga. Daar gaat het eindelijk weer goed mee met de Wetapunga. Ja, wat is de Wetapunga? Het is een beestje uit Nieuw-Zeeland, een dier. En die was met uitsterven bedreigd. Dus ze hebben daar een intensief fokprogramma opgezet. En ze zijn er weer. Tienduizenden. En mocht je nog steeds geen idee hebben wat de Wetapunga dan precies voor een dier is. Het is een insect. En je moet maar een foto googlen een keer. Je schrijft het zoals je het zegt. Wetapunga. Maar het is een insect. Het lijkt

0: Het lijkt een beetje op een sprinkhaan, maar dan ter grootte van een mannenhand. 35 gram weegt hij. Enorm ding. Maar het gaat dus weer hartstikke goed met ze en dat is fijn. Ook al zijn ze een beetje creepy. Het is wel ook meteen trouwens een oplossing voor telefoonverslaafde jongeren. Want dan kan die telefoon gewoon netjes de hele dag in het kluisje. Mochten ze toch iets van een gewicht nodig hebben in hun hand, dan kun je er zo'n wetapunga in stoppen.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Wedden dat ze allemaal meteen van hun verslaving af zijn? Dit is Kink. Zometeen dus de Cranberries. Eerst de nieuwe van Royal Blood. 10 over 10.

Het is Wetapunga. Dat klinkt heel stom nu. Daar had ik het net over. Dat is een insect in Nieuw-Zeeland. En dat was bijna uitgestorven. En daar hebben ze inmiddels weer tienduizenden van. Zijn ze super trots op. Maar dat insect, dat is echt een enorm ding. Net zo groot als een volwassen mannenhand. 35 gram wordt het. En ik zei net, nou, Google maar om het een keer te zien. Het ziet er best interessant uit. Zilver die vraagt via de Kinkapp. Hoe? De Wetapunga? Ik kan hem niet vinden. Nee, het is Weta, dus W-E-T-A. En dan Punga, P-U-N-G-A. Google het. Pas op, je krijgt er misschien nachtmerries van. En als je denkt, Wetapunga, dat is allemaal te ingewikkeld. Je kan ook altijd zoeken op de Deinacrida heteracanta. Dat is de Latijnse naam. Is gewoon niet te doen. Je kan nog beter googlen naar deze band. Is ook onmogelijk. Dan naar dit insect. Live hoor je.

0: misschien denk je, hé, die nummers komen me wel heel bekend voor. Dat zou zomaar kunnen. Misschien staan ze wel in jouw stemlijstje voor de Kink 1500. In dat geval zou het zomaar kunnen dat je zometeen je naam hoort en dat je kans maakt op een Kink 1500 shirt. Over een minuutje of drie noem ik een naam. En die persoon kan dat shirt winnen.
1: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Half 5. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ook vandaag zijn de scholierenprotesten in Frankrijk uitgelopen op rellen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij een granaat opraapte die ontplofte in zijn hand. Honderden scholen bleven vandaag dicht. Middelbare scholen vinden niet dat een telefoonverbod tijdens de hele schooldag landelijk geregeld moet worden. Het kabinet wil zo'n verbod, maar de scholen vinden dat ze dat uiteindelijk zelf moeten bepalen. En tennisser Daniel Medvedev is in de halve finale van de China Open gedisqualificeerd. In het duel met Novak Djokovic sloeg hij een bal als publiek in, waardoor een toeschouwer gewond raakte. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 475 kilometer file. Veel vertraging heb je op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Bijna een uur extra over 17 kilometer. Dan komt er een ongeluk met een vrachtwagen. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot. Minstens een kwartier vertraging. Dat komt er een ongeluk. De vertraging loopt op, want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Vanuit Eindhoven naar Tilburg rijden het beste om via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59, Zierikzee, Den Bosch. Tussen de afrit Tussen en Nieuwkuik een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht.
17: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit.
7: uitgemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
0: Anthony Keizer. Anthony Keizer, als jij binnen 3 liedjes laat weten dat je je stemlijstje voorbij hoort komen, dan is dat King 1500 shirt voor jou. Anthony Keizer, deze komen uit jouw lijst.
7: King 1500, jouw stemlijst.

Anthony Keizer, Queen of the Stone Age, Lost Art of Keeping a Secret. En dat shirt komt jouw kant op, Anthony. Mocht je ook dat shirt willen winnen, dat Kink 1500 shirt, dan moet je ook stemmen op de Kink 1500, kink.nl of de Kink app. En net als Anthony reageren op het moment dat jouw lijstje dan voorbij komt. De Kink 1500 die begint over 2 weken al. De lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. Ik heb daar nog een vraag over trouwens. Misschien heb je het afgelopen week wel gehoord. Toen ontstond het idee een beetje. Laat ik beginnen bij de vraag. Heb jij een tatoeage op je lijf? En is dat toevallig een tatoeage van een Kink 1500 liedje? Maar we gaan dit gewoon proberen namelijk. Het lijkt mij heel vet om zometeen, als we die lijst hebben, als die gemaakt is en als die uitgezonden wordt, om de top 10 van de Kink 1500 in tatoeages bij elkaar te brengen. Weet je, er is vast een medekinker met een tatoeage van Pearl Jam Black. Ik ga ervan uit dat die in de top 10 terechtkomt. Er is vast iemand die dat op zijn arm heeft staan, of in zijn nek, of op zijn buik. Of... Ik zag al dat Roland, bijvoorbeeld medekinker Roland, die heeft een tatoeage van Everlong van de Foo Fighters. Achterkant ook vrij aanwezig dat die hoog in de Kink 1500 komt. En op die manier lijkt het me zo vet om dan zo ver mogelijk te komen in die lijst in. Om te kijken of in elk geval de top 10 of dat lukt. Of we die hier in de studio proberen of kunnen bij elkaar krijgen. Dus heb jij een tatoeage met een track waarvan je denkt, ja hallo, dat is de beste track ooit gemaakt. Die zal vast hoog in de Kink 1500 staan. Laat het even weten via de Kink app. Zometeen hoor je ook Massive Attack. Eerst Biffy Clyro en Biblical.

0: 563 Florence Road. Dit is Kink.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: We zijn minder gaan winkelen de laatste maanden. En dan denk je, nou, het zal door de inflatie komen. Hè? Door de hoge benzineprijzen. Maar dat is niet. Nee, het komt door iets heel anders. Maar waardoor? Dat hoor je zo meteen in het ANP Nieuws. Daarna de koeks. En ook Weezer.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
3: Praxis. Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Ze zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniil Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander Novak Djokovic kon daardoor in 1 keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is ter hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen. Onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Boerden 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum doe je er tussen de Bilt en Everdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Over de A2 en de A65.
18: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
19: Hey, pst. Die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
20: Ergens ter wereld is er een sok die jouw sok, die je hebt weggegooid, mist.
21: Filosofie, de oplossing voor elke file.
22: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
20: De nieuwe Nothing But Thieves hoor je na Weezer en Say It Ain't So.

2027 staan ze twee keer in de Ziggo Dome. Nothing but Thieves, A Different Kind of Happiness, hoorde je. En veel mensen waren daar verbaasd over van, hè, maar twee keer? Ze hebben in een interview gezegd dat dat een reden heeft. Maar wat die reden precies is, daar laten ze verder nog in het midden.

0: gisteren nog naar het voetballen gekeken. Ik heb er wel vertrouwen in die nieuwe bondscoach. Geef hem wat tijd, wie weet wat er komt met het Nederlands elftal. Ook weer genoten van het WK Judo, dat is gisteren begonnen. En Max, hè, die was weer ouderwets. Fenomenaal, Max Verstappen met zijn eerste Grand Prix winst van dit seizoen. Maar hoe mooi al die wedstrijden ook waren, de echte strijd, die is niet in het sportweekend, die is de dag daarna.
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Twee albums uit de King 1500, die strijden om de winst. De winnaar bepaal jij door je favoriet door te geven in de King-app. En van dat album hoor je zometeen twee tracks. En het was even spannend met een flinke regenbui. Vervolgens wat motoren die uitvielen. Maar het lijkt erop dat we 40 minuten na de geplande start alsnog kunnen beginnen. Op pole position en op de droge band. Babel van Mumford & Sons. De grote uitdager die start op een natte band. En dat is de Final Straw van Snow Patrol. We gaan de licht op groen. En dan zie je dat de Final Straw wel wat lastiger wegkomt. Dat is misschien toch die bandenkeuze. Maar Babel gaat wel goed. Die begint goed. Die gaat als eerste de bocht in. Maar ja, het gaat er uiteindelijk om wie als eerste over de finish komt. En dat bepaal jij door je favoriet door te geven via de Kink-app. Wordt het Babel van Mumford & Sons of de Final Straw van Snow Patrol? Zeg het maar. Binnen een half uur weten we de winnaar.

0: 95.
1: Violet Grohl, dit is King. We zitten in een spannend duel waarvan jij de winnaar bepaalt. Terug naar het circuit.
2: Monday Mania. Monday
1: Mania. Het verschil is klein. Babel van Mumford & Sons rijdt inmiddels op de harde band. Heeft net een pitstop gemaakt. De final straw van Snow Patrol, die moet de pitstraat nog in, maar lijkt voorlopig lekker te draaien. Een van die twee gaat zo meteen natuurlijk als eerste finish. En jij bepaalt welk album dat is. En waarvan je zo meteen twee tracks hoort via de Kink app. Kun je laten weten wat jouw favoriet is. En dan hoor je de winnaar na bijvoorbeeld Arctic Monkeys. En ook U2 hoor je zo.
2: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: 6:30 Kink. AMP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Na de mysterieuze dood van nog een hond in Schiedam wordt onderzoek gedaan op een tweede hondenuitlaatplek. Eerder overleden al 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park in een ander deel van de stad. Nepal stopt met het zoeken naar vermisten van de overstromingen eind augustus. Daarbij vielen bijna 1500 doden en er worden nog zeker 5000 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. En een NAC-supporter heeft rond de uitwedstrijd tegen Vitesse afgelopen zaterdag vuurwerk afgestoken in het toilet. 5 mensen raakten gewond door rondvliegende stukken en er is een verdachte opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden, daarna koeler.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen loopt het vast bij Kornwerderzand op de afsluitdijk. Door technische problemen bij de sluizen is de afsluitdijk in beide richtingen dicht. Omrijden doe je via de Flevopolder, onder andere over de A6. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 3 kwartier extra door een ongeval. En dat geldt ook voor de A35 van Almelo naar Enschede tussen Almelo en Borne-West.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
1: Sanne de Groot, we hebben jouw stemlijst gebruikt als inspiratie voor de komende 3 liedjes. Ze staan er allemaal in. En als je binnen die 3 liedjes laat weten dat je ze gehoord hebt, dan maak je kans op dat King 1500 t-shirt. Dus Sanne de Groot, dit is jouw stemlijstje met daarin U2 en Bad.
2: King 1500, jouw stemlijst. King.

oktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: Uit het stemlijstje van Sanne de Groot voor de King 1500, Caesar Before My Head Explodes. En Sanne heeft netjes gereageerd. We sturen een shirt jouw kant op. Heb jij ook al gestemd op de King 1500 via kink.nl of de Kink-app? Blijf dan goed opletten, want misschien wordt jouw naam ook wel genoemd en maak je ook kans op dat shirt. Twee albums uit de King 1500. Ze staan tegenover elkaar en jij hebt kunnen doorgeven wie er wint. Het zijn de laatste loodjes.
1: Monday Mania.
0: Nog drie bochten te gaan en dan gaan we het laatste rechte stuk op. De final straw van Snow Patrol nog steeds aan de leiding. Maar Babel van Mumford & Sons zit dicht tegen de achterkant aan. Dit gaat heel close worden. De final straw als eerste de laatste bocht uit het rechte stuk op. Kan Babel nog langzij komen? Het lijkt er niet op. Het is ja, zwart-wit geblokt.
1: Monday Mania.
0: De final straw wint Monday Mania. En daarom hoor je zo meteen Chocolate. Eerst run. Dit is Snow Patrol.

0: Kenia, Snow Patrol, hoorde je even de Final Straw, het album Chocolate daarvan. Iris onder andere die erop gestemd heeft. Ook Wouter die wilde deze graag horen. En Roy, jij was er ook blij mee. Wat gaat er nu door je heen?
1: Euforie.

0: en Bloodlines. Ga ik vragen hoe je klinkt op dit moment, Jim?
1: Volgens mij wel prima.
0: Maar het is echt een respect, want jij bent... Tot 12 uur lag je of zo?
1: Tot half één vanmiddag.
0: Tot 12:30 vanmiddag lag jij in de tandartsstoel voor een wortelkanaalbehandeling?
1: Ja.
0: En nu denk je, weet je wat? Die verdoving die is uitgewerkt.
1: Ik ga lekker programma maken.
0: Ik kan mijn kaken wel weer gebruiken.
1: Ja, ik moet zeggen, het hebt nog een beetje na. Ik heb soort van het idee dat ik de linkerkant van mijn wang niet gebruik.
0: Heb ook het idee dat je mondhoek iets verder stilstaat.
1: Toch een beetje voorzichtig doen, hè? Maar
0: dat zometeen alles onder het kwel zit, omdat je het gewoon niet meer... Kingster. Maar je voelt je verder wel oké?
1: Nee, ik voel me verder, voel ik me helemaal prima. Ja, wel een beetje, toch ook wel, het is ook wel een beetje vermoeiend, hoor.
0: Zo'n wortelkanaalbehandeling.
1: Ja, zo'n 5 kwartier lang gewoon met je mond open. En je probeert dan, op een gegeven moment ontspan je een beetje. En dan merk je dat je kaken natuurlijk, die gaan wat meer naar elkaar. En is oh nee, wacht,
0: Nee, hij moet open, hij moet open.
1: Ja. Maar nee, verder helemaal prima, joh.
0: Je doet het al, gelukkig. Zometeen hoor je Jim Voorwald op de radio. We testen jou wel eventjes hoe scherp je bent. Ik denk, omdat je die wortelkanaalbehandeling hebt, ik maak hem wat makkelijker. Dus je hoorde net de spiksplinternieuwe van Leap, Bloodlines. Oh. En de vraag is, dat doen we met Kingster, is die ouder of nieuwer dan het liedje waar jij zo meteen mee begint? Let's go all together.
2: Kingster, welke track is ouder?
1: Nou, het zal mij benieuwen. Ja, na heel lang nadenken, wat ik zojuist 0,33 seconden heb gedaan, denk ik dat White Lies ouder is.
0: Weet je ook welk jaar die komt? Vandaan komt?
1: Oh, het album is 2009, denk ik, of zo.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus dan zal die track, ja...
0: 2009.
1: Ligt er een beetje aan de timing natuurlijk, want soms heb je singles die een jaar voor het album komen, maar...
0: Maar ik vertel je, bij deze 2009 is gewoon een goede antwoord. Nice. Strikt eromheen, niks meer aan doen. Zometeen Jim Voorwald, ik spreek je morgen weer.
3: Plopperdeplopperdeplop, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
0: voor de makers.
15: Praxis.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
18: Shape the future with confidence. EY.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
19: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond doodgegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredoom. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler.
19: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: M. Fender op Kink. En Getting Started, nou dat is heel goed gezegd inderdaad. Want we beginnen ook nog maar net en daar kunnen we weer.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja hoor, invoegen op de Kink Spitstrook bedoel ik dan. Zie je groene pijl op de matrixborden staan. Jij en de medekinkers zijn weer meer dan welkom, moet ik het wel goed zeggen. Om mee in te komen voegen op deze muzikale spitstrook. Ja, dat is alweer het toffe van de Kink Spitstrook. Je hoeft niet per se in de auto te zitten om in te kunnen komen voegen. Nee hoor, ook als je op dit moment bezig bent met de hond uitlaten bijvoorbeeld. Of je bent met je Lego set bezig. Misschien sta je in de keuken, hoe dan ook. Meld je aan via de Kink-app, dan ben je er ook bij. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine. Zodat wij de avond dus met een turbo boost kunnen beginnen. Ik zie al wat medekinkers ingevoegd staan en zitten en hangen en dat soort dingen. Kevin is er bijvoorbeeld bij. Hallo, goedenavond Kevin. Ik zwaai even naar je. Ik toeter ook meteen even naar je, want waarom niet? Erwin is er ook bij. Goedenavond Erwin, fijn dat je er bent. Hans is erbij. Hallo Hans. Carlijn, die zwaait via de Kink-app. Hoi Jim. Hi Carlijn, goed dat je erbij bent. Gerrit is er ook bij. Of Gerrit. Gerrit, sorry. Gerrit, goedenavond. Tjeerd is erbij. Hallo Tjeerd. En Wieke die heeft ook van zich laten horen via de Kink-app. Of van haar laten horen via de Kink-app. Ze zegt, hey Jim, Metal Molly lijkt me leuk om te horen op Kink. Ben ik het helemaal mee eens? Hier is Orange.
1: Kink Spitstrook.

0: Als je in de spiegel kijkt, wie zie je dan? Is dat een persoon waarvan je denkt, ja, dat ben ik? Of is het toch iemand waarvan je denkt, ah, daar moet nog even het een en ander aan bijgeschaafd worden? Daar gaat deze nieuwe single van The One Drugs over. Who's That? Hoorde je hier op Kink. Dit is de avondshow. Hallo! Ik vind het echt te gek dat je deze maandagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Ik moet zeggen dat ik vanmiddag ook wel zo'n momentje had, hoor. Dat ik zoiets had van, oh ja, wacht even. Het is niet per se iets mis, maar ik zie er wel eventjes iets anders uit. Ik klonk vanmiddag ook heel anders. Ik had het er net met Stefan over. Ik heb vandaag een wortelkanaalbehandeling ondergaan, althans. Deel 2 van de wortelkanaalbehandeling. Dat had ik eerder al een eerder stuk gehad. Dus er gebeurt er echt van alles en nog wat. Wat ik namelijk altijd doe bij de tandarts, is zodra ik zeg maar het gesprek heb gehad en ik ga in de stoel zitten, en er wordt zeg maar uitgelegd, nou, dit gaat er gebeuren, prima. Verdoving erin, hup. En daarna doe ik gewoon mijn ogen dicht en voel ik van alles en nog wat. Maar ik denk, voor de rest laat ik het allemaal aan me voorbij gaan. Maar toen ik helemaal uit die stoel kwam, was het wel even zo, oh ja.
1: Ik denk het ook. Dat is wel even heftig.
0: Althans, ik weet niet of ik ongeveer zo klonk. Waarschijnlijk was dit verstaanbaarder dan hoe ik vanmiddag klonk. Maar mocht je denken, Jim, wat ben je in godsnaam over je eigen tong aan het struikelen? Ik merk dat er nog een klein beetje resteffect zit van die verdoving. Dus mijn excuses alvast daarvoor. Verder natuurlijk gewoon een avond vol met fijne alternative rock. Waaronder de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Het is vandaag van een redelijk nieuwe band. Ze heet The Delivery, ze komen uit Australië. En ze maken garage punk. Heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. En jij bepaalt wat de meest essentiële tracks zijn van Editors deze week in de avondshow. Vanavond beginnen we met de zoektocht naar de beste meezinger van de band. Als er al een track in je oppopt, in je hoofd, schroom dan niet om deze alvast door te sturen via de Kink app. En zoals eigenlijk deze hele week en volgende week ook nog op Kink. Kans op het Kink 1500 t-shirt. Ja, er is nieuwe merch verkrijgbaar via kinkstore.nl. Zo kan je eraan komen. Je kan ook je stemlijst invullen via kink.nl en de Kink app. Laat horen wat jij de allerbeste alternative rock ooit vindt. Want niet alleen maar doe jij dan je bijdrage aan de Kink 1500. Je maakt dus ook nog eens kans op een shirt. Zodra jij jouw stemlijst...

The Pretty Reckless and About You hier op Kink. 8-bit hit, 8-bit hit. Oké, ik heb een klein probleempje. Ik neem namelijk naar de redactie van Kink een oude spelcomputer mee. Vind ik leuk, eventjes tussendoor een leveltje doen. Die sluit ik dan aan op het netwerk hier. Dat gaat voor een merendeel goed, maar echt elke dag ook gewoon. Er komt er een plaat vast te zitten, weet je wel. En dan moeten files moeten van de een naar de andere plek en zo, van de een naar de andere computer. En dan komt er dus een plaat vast te zitten in die spelcomputer. Mijn vraag aan jou is of jij kan herkennen welke alternative rock track mijn oude spelcomputer probeert af te spelen. Want het klinkt dus een klein beetje anders. Weet je het antwoord? Laat dat dan weten via de Kink app.

0: dit volgens jou? Laat het mij weten. Hoor je hem zo meteen naast de bijdrage van een medekinker als het gaat om de Kink 1500. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500-shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.

0: van een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
19: Duitsland van Rammstein, White Room van Cream en ook Bush. Ja, dat is een toplijstje hoor. Hey. En natuurlijk nog veel meer ingestemd door Jeroen Rampen. Jeroen Rampen is je naam, Jeroen Rampen. En ben je inderdaad liefhebber van onder andere Rammstein en Cream? Meld je dan nu aan via de Kink-app, want dan win jij het Kink 1500 t-shirt. Jouw stemlijst begint nu met Bush. Dit is Everything Zen.
18: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Jeroen stemt op de King 1500. In ieder geval voor Cream, hoorde je hiervoor. White Room en ook Rammstein Deutschland is volgens hem een van de beste alternative rock tracks ooit gemaakt. Laat ook jouw stem achter via de Kink app, dan wel kink.nl. Ja, en deze plaat heeft ook wel schijn van dat hij in de King 1500 weer terecht gaat komen. Voor nu zit hij nog vast in mijn oude spelcomputer. En gelukkig krijg ik wat hulp bij, daarbij.
1: Hey, bit head.
0: Hulp van onder andere Lisbeth, van Rebecca, van Janine, van Maurice. Ook van Mark, Marijke, René, Patricia, zo een hoop hulzen. Ivo, Tom ook nog eens. Michiel, Joris, Patrick, Edwin. Olivier ook nog eens. Carlijn. Lorenzo. Die zeggen allemaal dat dit Fix You van Coldplay is.
2: Lights will guide you home.
0: Nou, zo klinkt het inderdaad wel, ja. Bedankt voor je hulp. Zometeen dan hoor je de Kink XL van deze week. Placebo. Nieuwe single heet Helen Keller. Maar

0: Aan de ene kant klinkt het ouderwets placebo. Aan de andere kant ook weer heel erg modern. Ja, ik vind het helemaal te gek, joh. De nieuwe single van Placebo hoorde je zojuist, Helen Keller. En die hoor je extra vaak deze week, want het is de Kink XL. Ik heb van collega Isabel Brinkman en groot placebo-liefhebber ook begrepen. Dit is echt helemaal te gek, ja. Dus die bevestiging hebben we ook in ieder geval. Welkom bij jouw Alternative Rock Radio. Zometeen, hier in de avondshow, dan bepaal jij een van de meest essentiële tracks gemaakt door editors. En ook de nieuwe single van Fat Dog. Zometeen.
1: Kink. Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
11: Hey, dit is het.
12: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
15: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
17: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. Verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zondag en 19 tot 23 graden, daarna wordt het koeler.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op Kink.

0: In de categorie...
1: Hey maat, alweer een goede plaat.
0: Fat Dog, nieuwe single Call It What You Want. En ja goed, ik ben niet de enige die het een lekkere plaat vindt. Hideo Kojima is dus ook groot fan van Fat Dog. En mocht je Hideo Kojima niet kennen, nou, als je echt helemaal into de videogames zit, zoals ik, dan weet je wel wie dat is. Dat is namelijk de geestelijk vader achter de Metal Gear Solid videogames. En ook Death Stranding is nu bezig met weer een aantal nieuwe titels. Hij heeft overigens ook de beste, want we zitten toch in het Halloween seizoen, een van de beste, dan wel niet de beste horrorgame ooit gemaakt. Dat heet P.T. Kan je alleen niet meer spelen. Van alle digitale winkels is dat afgegooid. Het had een Silent Hill game moeten worden. Silent Hills. Maar daar is het nooit van gekomen. Maar goed, de auteur binnen de videogame-industrie... die is een groot fan van Fat Dog. En daar gaan de leden van Fat Dog ook heel erg goed op. Ook al wisten ze in eerste instantie helemaal niet wie deze gast was. Nou goed, ben je ook weer een beetje bijgepraat. Hallo, welkom bij de avondshow. Welkom bij de gezelligste hangclub van de Nederlandse radio. De hangplek van de Nederlandse radio. Hier praat ik zo nu en dan over videogames. Maar vooral over heel veel fijne muziek. Waaronder ook nieuwe muziek. Rond 8:10. Dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat de nieuwe single van een Australische garage punk band. Ze heten Delivery. En of ze dan deliveren, dat bepaal jij natuurlijk. Net zoals het volgende waar ik je hulp mee nodig heb.
2: Kink Icon Essentials Editors.
0: Elke week dan staat er namelijk een Kink Icon in de schijnwerpers van de avond. Jij en de medekinkers bepalen de crème de la crème van deze Kink Icons. En deze week gaat het om editors. Meer dan 20 jaar lang heel erg relevant. Komen eind deze maand met een gloednieuw album, Surface Echo and Sound. Nou, misschien dan ook al een goed moment om de score even bij te peilen, zeg maar. Om nu alvast even te bepalen wat nou het allerbelangrijkste is wat de band tot dusver gemaakt heeft. Misschien een hele opgave, daarom help ik je een handje door jou elke avond een categorie te geven. Aan jou en de medekinkers dus, om deze dan vervolgens in te vullen via de Kink-app. Categorie van vanavond, dat is de beste meezinger van editors. Welke is dat volgens jou? Een plaat van deze band die je van begin tot eind helemaal kan meeschreeuwen. Die je helemaal alles schoon omver kan blazen met jouw stem. Samen met de stem van Tom Smith natuurlijk. Wat is een nummer die nog blijft na-echoen op het festivalterrein? Dan wel bijvoorbeeld een AFAS Live of een Ziggo Dome, waar editors ook naartoe gaat. Wat is volgens jou simpelweg de beste meezinger van editors? Ik heb al een aantal ideeën binnengekregen via de Kink-app. Papayol wordt hier bijvoorbeeld genoemd. No Sound But The Wind ook. The Rush. Dat zou toch mooi zijn, zeg. Hey, als het The Rush zou worden. Ja, goed. Weet je ook meteen wat mijn persoonlijke voorkeur is. Maar het is aan jou, hè. Dus wat is volgens jou de beste meezinger van editors? Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials.

0: 182 en What's My Age Again? Nou, laten we het daar alsjeblieft niet over hebben, want dat is veel te confronterend.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers wat de crème de la crème is van Editors. Het belangrijkste wat deze band tot dusver heeft gemaakt. Eind deze maand al verschijnt er een nieuw album. Of daar ook wat parels op komen te staan die dan ook in deze ultieme playlist horen. Dat zoeken we dan op een ander moment wel uit. Maar op dit moment is het in ieder geval al een goed moment om de score even te checken. En toch een beetje te voelen wat het beste van het beste is van Editors. Elke avond krijg je van mij een categorie aan jou en de medekinkers om die in te vullen via de Kink App. Vanavond gaat het om de beste meezinger van deze band. Een paar mooie suggesties zijn er binnengekomen. Kay, die komt bijvoorbeeld met An End Has a Start, of Kai. No Sound But The Wind is binnengekomen. Ook The Rush, een nieuwe aanwinst. Ja, dat leek me echt te gek, maar ik ben toch bang dat de keuze op een ander... De keuze is op een andere gevallen. Petra, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, jij vindt een ander nummer een van de beste meezingers. En dat snap ik wel. Ik snap heel erg waarom. Welke is het en waarom?
2: Ik heb gekozen voor Babylon. Ik vind dan het publiek zat helemaal los op dat nummer. En If a Plane Were to Fall from the Sky. Ja, het is echt een prachtig nummer en heel veel sfeervol.
0: Ik denk ook dat het nummer is waarbij je het beste Tom Smith na kan doen.
2: Nou, dat blijft altijd moeilijk, want hij heeft een veel mooiere stem dan ik heb.
0: Ja, oké, maar je gaat toch wel altijd, als je Papillon hoort, dan doe je toch wel gewoon dat heerlijke... Er kerks like a sleep twitch, toch?
2: Zeker, zeker.
0: Nou, dan gaan we dat samen doen op Papillon Editors. Dankjewel, Petra.
2: Dankjewel, succes.

Wat is hij fijn, zegt de nieuwe single van Kingfisher heet How Lonely. Die hoorde je hier in de avondshow van Kink. Met zometeen een Kink 1500 stemlijst. Met daarin onder andere Underworld en The Beaches. En ook hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Die is

0: funkgeluiden uit Australië. Dit is de band Delivery. Nou, als je benieuwd bent wat ze nog meer kunnen brengen, dan hoor je ze zometeen in de Daily Drop.
1: Kink. Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
7: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Dat shirt is overigens ook gewoon te krijgen via kinkstore.nl. En nog meer nieuwe merch. Allemaal omtrent de Kink 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Als jij dus inderdaad je lijst achterlaat via kink.nl en de Kink app, kan het zomaar zijn dat je niet alleen een paar platen hoort van jouw stemlijst, maar ook dat je naam wordt genoemd. En als dat het geval is, moet jij je aanmelden via de Kink-app, want dan win jij dus gratis en voor niets dat nieuwe Kink 1500 shirt. Tim van Driel meldt je aan via de Kink-app, want gefeliciteerd, je hebt een te gekke smaak en ook een Kink 1500 shirt verdiend. Jij hebt namelijk gestemd op onder andere Underworld, Blame Red van The Bee Gees en ook POD. Oh, lekker man. Hier is Youth of the Nation.
13: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

En dat kan zeker op Underworld en Born Sleepy. Hoorde je hier op Kink in de stemlijst van Tim van Driel. Die heeft dus gestemd op dit nummer. Onder andere voor de Kink 1500. Stemmen kan je ook doen via kink.nl. En de Kink app. Niet alleen maar bepaal je dan hoe de Kink 1500 eruit komt te zien. Als in welke muziek staat erin. Maar natuurlijk ook maak je kans op het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Die overigens ook verkrijgbaar is via kinkstore.nl.

de nieuwe single van Delivery. Het is een garage punkband uit Australië. Het is een band die ontstaan is eigenlijk tijdens coronatijden. In 2020 zijn ze opgericht, maar dat heeft ze er niet van weerhouden. Ondanks een paar jaar niet kunnen optreden. Maar dat heeft ze dus niet ervan weerhouden om heel veel muziek te maken. Sterker nog, het derde album dat komt er alweer aan. In februari dan verschijnt het nieuwe werk van Delivery. Daar is nu een eerste single van verschenen. Het nummer heet Measuring Cup en het gaat over die awkward situatie die je misschien ook wel eens hebt met vrienden. Dat je het over bepaalde punten echt fundamenteel niet met elkaar eens bent. Dus je kan zeggen, ja, maar hoe hè, maar, hè, dat je gewoon echt denkt, hier komen we niet over uit. Let's agree to disagree, maar dat je dan wel in zo'nzelfde gesprek, als je die dan hebt met die vriend, wel allerlei wegen probeert te vinden om de common ground te vinden, zeg maar. Dus je moet wat water bij de wijn doen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe single van Delivery. Laat je feedback achter via de Kink App. Hier is de nieuwe, dit is Measuring Cup.

De nieuwe single van Delivery hoorde je zojuist hier op Kink. De Daily Drop van vandaag. Measuring Cup. En nu ben ik heel erg benieuwd. Hoe zit de verhouding bij jou? Wat vind je van deze nieuwe single van deze Australische band? Zeg je nou, doe maar vaker draaien op Kink. Of zeg je, nou ja, morst dit maar ergens waar ik het niet meer krijg te zien. Of ergens tussendoor natuurlijk ook. Jouw bloedelijke feedback is

Kink, Alternative Rock Radio met The Doors, Light My Fire. Daarvoor ook nog Kings of Leon en de Daily Drop van vandaag. De nieuwe single van de band Delivery.

0: Daily Drop Feedback.
1: Measuring Cup, zo heet de nieuwe single van deze band uit Australië. Ze noemen het zelf garage, punk, rock. En daar kan ik me zeker wel in vinden. Komt op het nieuwe album te staan van deze band. Die komt in februari dan weer uit. Dus dat duurt nog even. We hebben in ieder geval deze single om ons warm te houden. Ik merk wat gemengde reacties her en daar. Marieke die is positief. Die zegt, lekker hoor, lijkt wel een beetje op. Ja, daar kom ik dus niet op. Dat is wel lastig inderdaad. Maar er zijn wel andere medekinkers die hun vinger erop wisten te leggen. Mireille is in ieder geval heel enthousiast. Die zegt, heerlijke meidenrock, laat maar doorkomen. Saskia die zegt Daily Drop, lekkere wet lag vibes. Maar kom het niet helemaal pakken. Oké, dat. Dennis die zegt die Daily Drop van Delivery mag je van mij droppen. Hoef ik niet vaker te horen. Lisbeth is dan weer wat positiever. Die zegt banger, erin houden zeg ik. Lorenzo vindt het een lekkere tune. Heeft wel wat weg van wet lag. Ilona vindt dat ook. Die vindt dat het wat weg heeft van Shades Long van wet lag. En daarom niet leuk. Iris zegt zeker voor herhaling vatbaar en... Francis die zegt epic, wetlag-achtige, maar een beter duidelijkere stem. En fijne begeleiding. Epic Australië 1-0, drink the gup if you got the guts. Oké, duidelijk. Ja, een beetje gemengd dus, maar ook zeker wel positieve geluiden te horen over de nieuwe single van Delivery. Ja, en dan deze jongens. Onze jongens in Den Haag. Officieel Kink Icon nu. The Wodan Boys. Je hoort ze nu hier op jouw alternative rock radio. Dit is Blindsided.

0: Dat de Zwarte Ruiter in Den Haag nog overeind staat, die kroeg, dat vind ik knap hoor. Afgelopen vrijdag waren ze daar, de Vodan Boys. Hebben echt, nou ja, echt kapot gespeeld, jongen. Echt helemaal te gek, joh. Echt niet normaal. Stond ook aardig vol, moet ik zeggen. Het was daar warm, joh. God, nou, echt, maar echt helemaal te gek. Volgend jaar dan gaan ze hun allergrootste show ooit doen. Kink Presents Vodan Boys in de Amare in Den Haag. Tickets daarvoor zijn nu verkrijgbaar, overigens. En nu ook officieel Kink Icon, hè, trouwens, de Vodan Boys. Dus ja, joh, ze doen het zo ontzettend goed. Ik ben heel erg benieuwd naar wat de tweede album gaat worden. Goed, hallo, dit is de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere muziek van R.E.M. en Limp Bizkit. En, ja, ga er maar voor zitten, want zometeen weer een epische strijd om de titel.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen, heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

avondshow van Kink. Je hoorde Stand. Hallo, ik ben Jim. Ja, wie er zo meteen staande blijft, dat is aan jou. En ook nog steeds een vraag. Zometeen, dan gaan de schijnwerpers naar de ring in het midden van de Grolleman Arena. Zometeen een nieuwe editie van Strijd om de titel, waarin twee bands strijden om wie eigenlijk een bepaalde titel van een plaat verdient. Ja, beide hebben ze een plaat gemaakt met dezelfde naam. Maar wie verdient het eigenlijk? Wie mag die naam met trots dragen? Nou, dat is aan jou. Ik kan in ieder geval zeggen dat het zometeen een strijd wordt tussen generaties. Dat wordt heel erg spannend. En het gaat om de titel Money in dit geval.

met een nieuwe strijd om de titel. Tot die tijd hier op Kink. Oasis, Don't Look Back in Anger. Hoor je zo meteen na deze gloednieuwe single van Queens of the Stone Age.

0: Oasis.
1: En Don't Look Back in Anger in de avondshow van Kink.
2: Sorry, wat zei je? Oh, ik moet nu al op. Maar doet hij het al? Moment.
1: Oh ja, we kunnen.
3: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
1: Ja, hartelijk welkom in de Grolleman Arena op deze mooie maandagavond. Vanavond in de ring wederom twee bands die strijden om één titel. Beide hebben ze een nummer gemaakt met een titel. Maar wie mag die riem dragen? Wie verdient de titel? Money in dit geval. Ja, dat is waar het allemaal om draait. Zowel de wereldeconomie als de idealen en de wensen van velen. Maar vanavond gaat het puur en alleen om muziek. De titel Money staat dus op het spel. Maar welke band verdient deze titel? Jij bepaalt het. Maar voordat dat zover is, ga ik naar de ring en mag ik de beide titanen aan u voorstellen.
3: In de blauwe hoek.
1: In de blauwe hoek. Een band die al heel wat jaartjes meegaat. Legendarische albums hebben ze al gemaakt. En de vraag is,

0: ze mogen dan wel oud zijn, maar klappen uitdelen, dat kunnen ze nog steeds. Pink Floyd dus in de blauwe hoek. En dan...
1: in de rode hoek.
0: Een band die nog niet zo heel erg oud is, maar strijdlustig zijn ze in ieder geval wel. Het derde album, dat is aanstaande. Je kan ze kennen van gigantisch leuke festival-vibes. En de frontman die is aan het crowdsurfen als een gek. Gaat hij dat vanavond ook doen? Omdat hij zijn tegenstander knock-out heeft geslagen of omdat hij zelf knock-out is? Ik zou zeggen...

0: Bij de band staan klaar om de strijd te voeren. De strijd om de titel Money. Maar welke band verdient dat? Is dat volgens jou Pink Floyd of Stone? Laat het weten via de Kink App. En dan kun ik zeggen, dan zou ik zeggen, we gaan daar nou, rustig, heren. Rustig. Ik wil een clean wedstrijd. Ja, rustig aan. We kunnen beginnen.
1: Let's get ready to...

0: Soms kan het zo makkelijk zijn. Een prachtig nummer schrijven over iemand die je gewoon heel erg lief hebt. Dat heeft Phoebe Bridgers gedaan. Je hoorde de single Bobby hier in de avondshow van Kink. Waar het geloof ik, moet echt wel even terug naar de ring, hè?
1: De strijd om de titel.
0: Ja, terug naar de Golleman Arena. Daar waar Pink Floyd en Stone op dit moment in de ring staan om elkaar best wel wat rakke klappen uit te delen. Want de titel Money staat op het spel. Welke band verdient die titel? Ja, Pink Floyd dus of Stone. Op dit moment worden er een aantal rake klappen uitgedeeld. Ik zie het verslag hier in de Kink-app. Jeroen die geeft bijvoorbeeld een klap uit namens Pink Floyd. Die zegt Pink Floyd forever. Dat ook weer niet. Maar met het nummer Money zijn ze toch wel de zwaargewicht kampioen. Nou, dat zijn een paar klappen richting Stone. Maar ik zie ook hier Saskia die zegt ja, Pink Floyd echt wel. Oké, dat is ook weer een klap tegenover Stone. Maar Jan die zegt, en voor money doe mij Stone maar. Want ja, Pink Floyd is toch bekend genoeg, toch? Saskia, een andere Saskia, die zegt, ik kies Stone. Maar het nummer heeft gewoon meer pit. Ja, wie verdient die titel? Voor money is dat Pink Floyd of Stone? Laat het weten via de Kink App. Zometeen dan hoor je de uit... Nou, rustig aan. Niet de ladder. Oké. Zometeen dan hoor je de uitslag. En ook een Kink stemlijst met onder andere Nothing But Thieves. En de Verf.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentimmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op

0: veranderd. Als ik althans de stemlijsten die tot nu toe al binnen zijn gekomen er en der een beetje bekijk. Elke uur dan hoor je 3 platen uit een stemlijst van een medekinker. Herken jij die stemlijst? Sterker nog, ben jij degene die genoemd wordt? Dan moet je je als de wiedeweer gaan aanmelden, want dan win jij dus het nieuwe Kink 1500 shirt. In dit geval heeft Charlotte Groeneveld. Charlotte Groeneveld, meld je aan via de Kink app, want jij hebt gekozen voor onder andere Arcade Fire. Voor een nieuwe, mogelijk nieuwe aanwinst in de Kink 1500, Evolution van Nothing But Thieves. Jij wint trouwens het Kink 1500 shirt, meld je even aan via de Kink app. En je koos ook voor dit prachtige meesterwerk van The Verve. Dit is The Drugs Don't Work.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: Hours Go. Zeg, ik sta in de Grolleman Arena, daar waar Pink Floyd en Stone zojuist een flinke strijd hebben gevoerd, want de titel Money staat op het spel. En nou ja, de conclusie, dit is nu gaande en het is al een dat gevalletje.
1: De strijd om de titel.
0: Want in het begin van de wedstrijd werden de meeste klappen uitgedeeld door Pink Floyd. Die versie van Money blijft geliefd. Stone wist al wel een paar uppercutjes, een paar jabs erin te krijgen. Maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer Stone de overhand kreeg. Dus ja, voor sommigen wellicht een verrassende uitslag. Maar de winnaar is geworden Stone!

Blind Melon, No Rain in de avondshow van Kink. Afgelopen vrijdag is me er toch een single uitgekomen, joh. Potverdorie. Van de band Palais Royal. Misschien ken je ze al een beetje vanuit het festivalcircuit. Vorig jaar ook een fantastisch voorprogramma gedaan tijdens Kink Presents Youngblood. Ze hebben de nieuwe single helemaal te

0: nieuwe single van Palais Royal. Lost in Translation. Ja, je hebt geen vertaling, denk ik, nodig. Als het gaat om hoe goed deze plaat is, zeg. Hey, lekker, hoor. Hey, het is 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er weer. Dan uiteraard weer met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En de zoektocht naar de Kink Icon Essentials gaat ook morgen weer voort als het gaat om editors. Dan de zoektocht naar het meest ondergewaardeerde nummer van de band. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere Bleach 93, Turnstile en ook Guano Apes. Ik wens je een hele fijne avond. Doedeloe.
1: Kink. Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
5: Praxis.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten tientallen mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerkster in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam, vonden ze bijna €1000 aan kleingeld in zijn zakken, afkomstig uit de gokmachine. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid.

0: Eco.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
13: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is een 500 miljoen euro voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir en vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden.
19: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: King, dit is het station van New Order. Black Keys. Te ontvangen via king.nl, de King App en in heel

0: Kink.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleepboten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 politieagenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Autofirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Autofirst.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.